0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Rondo.
3: Zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Goedemorgen, dit is Rondo. Het klassieke programma van uw lokale omroep. Nou ja, klassiek. Af en toe ook andersoortige muziek. Zoals bijvoorbeeld Louis Bacalov uit de film La Cita della Donna.

Een mooi aansluitende titel is Pleasure. Een film. En uit die film Voca mi cum Benedictus. En het werd gecomponeerd door de gebroeders Frit.

Voor de zondagmorgen een toepasselijke tekst. Voca mi cum benedictus. Roep mij bij de gezegende, betekent die tekst. Mozart heeft daar ook nog mee gewerkt in zijn Requiem, maar daarover later. Ik wil u voorstellen aan Abu. Dat schrijf je A en dan B-U. Uit China, een componist die sonates schreef. En daar hoort u nu een sonate van, door hemzelf gespeeld.

En dit deel heette Vivace. De volgende componist komt uit Paraguay. Agustín Barrios Mangoré heet hij. En die schreef een stuk dat heet Le Cathédrale. En dat wordt uitgevoerd door John Williams op gitaar.

Een heerlijke kijk op de zomer van Arthur Honegger in Pastorale DT. U hoort het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan. En wat daar mooi bij hoort is natuurlijk een danse amoureuse. En dat gaat u horen van Victor Herbert uit zijn celloconcert. Het wordt uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Melliner met Lynn Harrell op cello.

En dit was Anouar Brahem op zijn oet. En dat is een snaarinstrument uit onder andere Iran. Het stuk heette dan ook Souvenir d'Iran. We gaan weer terug naar West-Europa en naar Carl Maria von Weber. U hoort het eerste deel uit zijn concertstuk opus 79... door de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander. Willens Ronald Brautigam bespeelt de fortepiano.

We zijn hier eens toe aan een trompetconcert. Het wordt een concert voor trompet en strijkers van Gottfried Heinrich Stölzel. En het wordt getrompeteerd, hoe kan je dat zeggen, door Maurice André met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner.

En dit was dan deel 1 van dat concert voor trompet met strijkers. We verhuizen nu naar Noord-Ierland. Een anoniem stuk dat heet Carrick Vergus. En het wordt uitgevoerd door Sibiel Ní Caissade, sopraan. Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Met het beroemde koor Voices 8.

En dan gaan we dit eerste uur vrolijk beëindigen met het eerste gedeelte uit De Comedianten van Dimitri Kabalevski.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme. En de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu? Met nu?
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Hostia.

Welkom terug bij Rondo. Deze muziek komt uit de film La Terre vue du ciel, oftewel de aarde bekeken vanuit de hemel. Hoe gaat het verder met onze aarde? De muziek is van Armand Amar. Carl Jenkins schreef muziek bij het Ave Verum Corpus. En dat wordt gezongen door Kai Thomas, jongenssopraan, en Axel Rikvin, bariton. Begeleid door het London Mozart Players onder leiding van Robert Lewis.

Het AV Verum Corpus is een ode aan Maria, de moeder van Jezus. En Mozart had dat ook begrepen en schreef ook een AV Verum Corpus. En dat hoort u nu door het Rundfunkkoor Leipzig en de London Symphony Orchestra onder leiding van Colin Davis.

En waarom draai ik deze twee stukken? Nou, dat komt omdat ik vanuit mijn jeugd weet dat augustus een Maria-maand was. Eigenlijk net zoals mei. En daarom vond ik het toepasselijk om twee stukken over Maria te laten horen. Maar nu gaan we luisteren naar Michel Zwegers. En die heeft een stuk geschreven dat heet Vrijheid. Michel Zwegers is een Belgische harpiste. Heel jong nog.

En dit was muziek van een Geir Tveit. Tveit schrijf je met de T-V-E-I-T-T. Een componist die eigenlijk nooit gedraaid wordt, maar die door de Noorse pianist live over Ansnes naar boven is gehaald. Hoewel hij hier niet de piano speelt, dat wordt gedaan door ene Harvard Gimse bij het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Bjarte Engeset. Je hoorde het tweede deel, het Giocoso, uit het eerste pianoconcert. En ik wilde u ook nog even het Lento, het derde deel uit dat pianoconcert, laten horen.

Ik heb het gevoel dat deze componist, deze Noorse componist uit de vorige eeuw, ons iets wil vertellen. Maar ja, verstaan wij die muzikale taal wel? Het volgende stuk is oud. En het is van de groep Kayen uit de vorige eeuw.

Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind zo'n orgel altijd een heerlijk ruimtelijk gevoel geven. Zo'n grote kerk waarin deze klanken tot leven komen. Het was inderdaad een oude opname van KM uit de 70e jaren van de vorige eeuw, denk ik.

hoorde hier René Fleming zingen. Tell me on a Sunday, please, zong zij uit Song and Dance. Muziek van Andrew Lloyd Webber. Met de BBC Constant Orchestra onder leiding van Rob Fisher. Mooi aansluitend is het volgende nummer van Ben Webster en Oscar Peterson. When Your Lover Has Gone.

Dat saxofoongeluid van Ben Webster is toch altijd te herkennen. Frans Liszt schreef iets tegenovergestelds uit Liebestraum. Hohe Liebe. U hoort Catherine Trott op piano.

En dan krijgen we nu de kus van Harold Budd. Jawel, uit The White Arcades.

En dan zijn we weer aan het einde gekomen van dit programma. En we wandelen daar heel rustig uit met Dustin O'Halloran uit de film Umrika. En voordat ik dat ga draaien, wens ik u een hele mooie zondag. Ik wijs u naar de kerkdienst die hierna komt. En volgende week is mijn collega Nico Romeijn weer aan de beurt. Wat mij betreft, tot over 14 dagen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen na zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
4: Kerk Centraal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Goedemorgen, luisteraars. Dit is Studio Alphen met een uitzending van het programma Kerk Centraal. U kunt nu luisteren naar een viering van de protestantse wijkgemeente Goedebron in Alphen aan de Rijn. En de voorganger van deze dienst is dominee Jan Hulsebos.
1: Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad van onze wijkgemeente Goedebron mag ik u van harte welkom heten in deze dienst. Gasten, genodigden, kijkers en luisteraars die deze dienst via het internet en via Studio Alphen en Studio Kagenbrasem volgen, ook van harte welkom. Voorganger in deze dienst is dominee Jan Hulsebos. De muzikale begeleiding is in handen van Sybren Brons. De lector van deze morgen is Maartje Bal en mijn naam is Monique Bergsma. De eerste collecte is bedoeld voor het pastoraat en de tweede collecte is bedoeld voor de onderhoudskosten. De collecte is digitaal tijdens de dienst, ook voor de mensen thuis. En bij de uitgang is het mogelijk om in de collectezak te geven. De bloemen van vanmorgen gaan namens onze gemeente met een hartelijke groet en ter bemoediging naar mevrouw Hogendijk van de Lupinesingel. Is er iemand die deze bloemen weg wil brengen? Dank u wel, mevrouw Vermeer. En wilt u alstublieft een van de kaartjes met chocola ook meenemen als u bij die persoon in de buurt woont? Er is mij gevraagd om de opwarming van het nieuwe seizoen te ondersteunen. Want er zijn verschillende vragen bij u neergelegd. Of u mee wil doen aan de startzondag en of u mee wil doen aan de huisbezoeken. Voor de huisbezoeken zijn al heel wat aanmeldingen binnengekomen. Maar u kunt zich nog aanmelden. Dus voor beide oproepen graag uw aandacht. Na de dienst is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. En namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst wensen die wij staande zullen beginnen.

De maan is opgekomen. Het is even terug dat ik eerst dacht, ik hoef dat niet te zien. Ik kijk wel op de televisie, dat is minder gevaarlijk. Ik was bij iemand met Wilma op bezoek. Toevallig gingen we toch naar buiten en we kregen zomaar voor niks een brilletje aangereikt. En we hebben onze ogen eigenlijk uitgekeken. Want tijdens mijn leven zal dat niet weer gebeuren dat je het zo kunt zien. En misschien tijdens uw leven ook niet. Er is iets bijzonders gebeurd en dat mooie avondlied, ik liet het bijna altijd, als het wat donkerder werd, zingen in driehoornen. Standaard, de maan is opgekomen. De wereld ligt in dromen. Wat denken wij dan wel? Als voorgangers, als gemeenteleden, als kerkraad. Wij zijn kinderen van één vader. Dat lied, drie coupletten, gaan we zingen.

Onze hulp in de naam van de Heer. Neemt u plaats. Zo groot dat het moeilijk is om dingen te benoemen. Maar er zijn er zoveel. Kinderen, ouderen, bewust schieten op militairen is al erg genoeg. Op voedselplekken, op winkels. Al die mensen die sterven, daardoor en wel blijven leven, maar verfomfaard met weinig mogelijkheden. Wat is het bijzonder dat wij mogen leven? Mensen hebben allemaal iets. Bij het ouder worden mankeren velen wel iets. Maar wij mogen God dankbaar zijn voor de mogelijkheden die we hebben. De nood van de wereld is groot. We zingen nu samen met de video minstens de refreinen mee. Wek uw kracht, telkens twee keer gezongen bij lied 295. Wees hier aanwezig.

van de vader van Treintje. Die thuis geloof heeft geleerd, haar eigen weg is gegaan en soms ook gelovige liederen van haar vader zingt. Mooi. Zo kan het gelukkig gaan in een leven. Niet altijd. Het leven gaat niet altijd zoals wij misschien hadden gehoopt en gedacht. Ons Gloria-lied is lied 307, Glorie aan God staande.

kunnen het ook zingen. Samen, in groepen. Eén groep, twee groep, Siberen, niet verteld, maar het kan denk ik wel. En deze groep begint en daarna de tweede, als ik dat aangeef.

Zo gaat het nog net goed. De Heer zal bij u zijn. Bidden wij om bezieling. Heer God, u kunnen wij niet zien. U bewoont een ontoegankelijk licht. Wij mogen ons gekend worden, gekend voelen, gekend weten. Kom dit uur in ons midden, thuis en hier in de kerk. Raak ons aan als we misschien wel hele grote woorden spreken over Jezus, uw Zoon, die een hele bijzondere weg gegaan is. Amen. Na de schriftlezing van vandaag, lied 333, enkele keren als dat mag, Sieberen. En hoe vaak laat ik aan jou over. Beetje zoals een tessé ook, je weet nooit hoe lang het duurt, maar er komt een eind aan. De lector.

0: Lezing van vanmorgen van het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 23. Nee, ik ga nu verkeerd. Ja.
1: 13.
0: Ja, was een bladzijde terug. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoorden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug, Satan, achter mij. Je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Tot zover. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Amen.

Na de overweging, een orgelspel ter inleiding op het lied dat daarna volgt, 346.

Gemeente van Jezus Christus hier in de Bron. Wie is Jezus? Die zin schrijf je op, typ je uit, komt in het blad, soms al een poosje tevoren en je hebt dat gezegd en je gaat dat doen.

tijd gebeurde het aan de Dr. Abraham Kuipersingel, waar allemaal kerkmensen woonden, op een rijtje, gereformeerde, hervormde en andersoortige, dat ik daar toch wel eens een keertje in een hoekje heb zitten praten met mensen, dat ik zei, nou, ik kom ook voor een verjaardag. Ik ga nou weer bij iemand anders zitten dan hier in het hoekje bij de muur bij de wel erg serieuze dingen. Maar ik doe het graag. Maar we komen voor de verjaardag. Wie is Jezus? Wie ben ik eigenlijk? En wie bent u nou eigenlijk? Dominees krijgen studieverlof op zijn tijd. En een van de laatste keren was er een gesprek met een paar mensen. Dat hoorde bij de opdracht. Jan, heb je er wel eens over nagedacht wat de mensen van jou vinden? Toen was ik even stil, want u weet hoe dat gebeurt. Als die vraag komt, dan verwacht je daarna nog een vraag. En die is lastiger. Die vast wel zal komen. Als je ja zegt, dan komt iets met allerlei gevolgen. Als je dat nou weet. En mij werd gezegd, als je het nou heel goed weet hoe mensen over je denken, wat doe je daar dan mee? Als je weet dat ze niet altijd staan te klappen. Of dat iemand denkt, nou ja, er komt geen end aan. Of hij heeft het altijd over hetzelfde, of vul maar in. Hij lacht me te veel. Hij doet of hij serieus is, maar het is toch wel een gekkerd. Mensen zijn niet zo gauw goed. En we beoordelen elkaar wel eens erg makkelijk. Ik hoefde het antwoord niet op te schrijven, alleen voor mezelf. En nog wat meer vragen. En als u dan met pensioen bent, want dat gebeurt toch over een poosje, wat gaat u dan doen? En houdt u dat ook bij, want je moet er wel aan beginnen, anders komt er nooit wat van terecht. Jezus vraagt het hier voor het eerst. En hij noemt zichzelf de mensenzoon. Hij zegt niet ikke. De mensenzoon, wat vinden de mensenzoon van hem? Zeggen ze een wereldvreemde kloosterling? Een man van 30? Een nieuwlichter? Iemand waarvan je denkt, is die dan toch wel een beetje te vrijzinnig? Anders dan sommige fariseeën, een wetgeleerde. En als kind zit hij daar dan wel bij en hij stelt allerlei vragen. Dat hebben ze wel eens van hem gehoord. En in de katholieke Bijbel is er nog heel wat bijgefantaseerd, hoor. Hoe Jezus was en dat hij altijd wonder deed. Leuk om nog eens op te zoeken. En eigenlijk apart, daar heb ik als protestant eigenlijk maar heel weinig van gehoord. Ook in mijn studietijd niet. Maar het was toch zo beroerd, die verhalen over Jezus' jonge jaren, dat het met je geloof niks te maken had. Hij werd meer als een wonderdoener klaargezet om er plezier mee te hebben. Meer voor een verjaardag dan voor een kerkdienst, laat ik het zo zeggen. En meer voor een gekkigheid dan voor de zending en het werelddiaconaat. In welk hokje wordt de zoon des mensen geplaatst? Wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze zeggen Johannes de Doper. En Jezus heeft in de rij van zondaars gestaan. Hij hoefde niet, maar hij deed het wel. Dat heeft u al vaak gehoord. En Elia. En Jeremia. Want Jezus lijkt toch in zijn optreden, in sommige dingen, op Jeremia. Zijn afwijzing door anderen. Zijn huilen om de tempel, wat Jezus ook kon doen. Wat vinden de mensen? Wat vinden de anderen? En nu, wat vind jij? De discipelen.

En wie is dan Haantje de voorste? Het kan niet missen. Altijd steengoed als een rots Petrus. Hij wacht geen moment. Hij heeft het antwoord al klaar voordat de vraag gesteld is. De Messias! En wij hebben dat woord vaak gehoord en hebben misschien vergeten dat de Joodse mensen geloven in de komst van Messiassen in het meervoud. En dat zij het wat ongewoon vinden dat wij zeggen Jezus is de Messias. Maar een aantal Joden zeggen Jezus zou het kunnen zijn hoor. Maar vergeet niet dat er meer kunnen zijn. Mannen, en ze zeiden misschien diep in hun hart ook wel vrouwen, maar het zullen wel mannen zijn geweest die ze genoemd hebben toen. Het kunnen er meer zijn, Jezus zou het kunnen zijn, de Messias, de voorloper van de eindtijd, dat de vrede in de wereld komt, dat de dingen anders zullen zijn. Deze wereld omgekeerd. Hij heeft zijn eigen voorstelling erbij, Petrus. Jezus zegt, wie achter mij wil komen, moet zijn kruis op zich nemen. Ik heb dit kruis hier nog nooit gedragen, daar wel eens aan gedacht. En er ook over gedacht. En de priester zien binnenkomen, of een helper, voordat de katholieke dienst begon. Waarom twee? En waarom wij niet? Het mag best mooier worden in de kerk. Misschien bij de ideeën, waarom niet? En waarom dit kruis en dat witte versierde kruis en in TC toch ook dat kruis waar je met kaarsjes omheen zit. Waar is het voor u om achter Jezus aan te gaan, achter zijn kruis? Om sommige dingen nooit te zullen vergeten? Om in een stoet te lopen? Om eventueel door de stad te lopen en herinnerd te worden aan Jezus? Ieder huisje heeft zijn kruisje. En in Oostenrijk en in Duitsland en in meer landen zijn op de hoeken van de straten

een processiekruis. Jezus zegt tegen Petrus, die niet wil horen over lijden en zeker niet iets over een kruis wil horen: weg achter mij, Satan. Valt Jezus hier tegen? Of mag ik dat niet zeggen? Je zegt toch niet Satan, ook als je Jezus bent? Het blijkt dat Jezus een mens is van vlees en bloed. Maar misschien heeft hij het wel raak, want Jezus is 40 dagen na de doop in de woestijn geweest om verzocht te worden door niemand minder dan de duivel, de Satan, de grote tegenstander. Hij schiet uit zijn slof. Jezus. En Petrus, en wie niet, wil leven in blijheid. Hij wil heel graag dat de eindtijd komt. Ik heb ook ooit gedacht, zoals de mensen na de Tweede Wereldoorlog dachten, nu zijn de kerken vanzelf wel één. Want in de oorlog hielpen ze elkaar toch ook vaak. Katholieken, protestanten, vrijzinnigen, baptisten, in soorten. En de vrede zal komen en de Verenigde Naties zijn daar. En als wij eenmaal een man leveren als de baas van de Verenigde Naties, dan zal het goed komen. Wat een eer. En dat is het ook voor ons. Maar het gaat kennelijk niet vanzelf. Petrus wil niet denken aan sterven. Hij wil denken aan een Messias die vrede brengt. Die geluk brengt. Het leven en het geloof gaan niet van een leien dakje. Mij is de laatste tijd opgevallen, ook op de sportschool, bij het aankleden en het gedag zeggen, dat bijna iedereen tegenwoordig zegt: een fijne dag, een fijne avond. Terwijl we vroeger zeiden: goeie dag, mooie dag, fijne dag. En ik weet van dominee Klaas Willem de Jong, nou misschien niet letterlijk, dat hij wel eens gezegd heeft: het kan niet altijd, het hoeft niet altijd leuk te zijn, het moet goed zijn. Hij heeft ook veel gestudeerd, maar ook zonder veel te studeren weet ik dat wel. Een fijne dag, dat wensen we elkaar toe. Een fijne verjaardag, een fijn feest, een fijne dienst. Maar ook goed, want fijn kan iets lijken op fijne vleeswaren, weet u wel? Dat stond op de verpakking. Altijd, vroeger al. Fijn gesneden. En mijn moeder vond het jammer dat bij de lever er altijd weer van die plakjes tussen lagen die je niet kunt opeten. Jammer van het geld met een gezin. Maar goed, fijne vleeswaren, fijne dagen. Laat het ook goed zijn, ons leven. Voor onszelf, maar ook voor anderen. We zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Deze wereld is voor velen een afschuwelijke wereld geworden. En laat de hemel van ons weten dat wij het met de hemel eens zijn. Dat er tijd is voor andere dingen. Dat we niet alleen voor onszelf denken en aan een vakantie die lekker warm is. Nu de warmte soms te veel door onze ramen komt en we een airco moeten aanschaffen. Eerst willen we veel water. En dan is het te weinig water. Wij zullen mogen leren leven opnieuw uit de handen van God. Het is niet altijd zeker dat een dag fijn wordt of een avond. Het is niet altijd zeker voor iedereen. Het leven is niet altijd leuk of fijn. Eén is de goede. En ik ben overtuigd dat hij wil dat u en ik en de mensen thuis die deze dienst meebeleven een goede toekomst tegemoet gaan. En dat we ondanks alles wat er in de wereld te koop is aan nare dingen, aan afschuwelijke dingen, dood, handicap, vallen, lijden, niet normaal door het leven kunnen gaan, zoals wij dan zeggen, dat God kracht geeft
naar kruis. Het is niet een fijne vrijdag geworden aan het eind van Jezus' leven, maar een goede vrijdag. Dat is geen taalspelletje, maar iets met een diepe inhoud. Wie is Jezus? Wie bent u? En als u weet wie u bent, ik net zo, zoals bij dat studieverlof, wat ga ik daar dan mee doen? En als ik een beetje weet wie ik ben, wat heb ik daar dan tot nu toe mee gedaan? Amen.

gedenken wij onze doden. Op 22 juli is overleden Klaas Kuiper, 84 jaar oud. Geboren in een mij bekende streek, Steenwijkerwold. Hij kwam in verband met studie naar Delft. Daar ontmoette hij Magda, met wie hij later trouwde, en in 1974 verhuisde het gezin definitief naar Alphen. Vanwaar Klaas zijn werk als scheikundig ingenieur voortzette. Ze kregen 3 zoons. Zijn echtgenote Magda overleed helaas 6 jaar geleden. Een bescheiden man. Vriendelijk, dapper. Iemand die zeker op hogere leeftijd niemand tot last wilde zijn. Hij was geïnteresseerd in de natuur en had een bijzondere verzameling bonsai-bomen in zijn tuin. Enkele maanden geleden bleek Klaas ongeneeslijk ziek. Hij kon wel in zijn vertrouwde woning aan het Haringvliet in Alphen blijven wonen en is daar omringd door zijn geliefde overleden. Op de kaart staat de voor Klaas zo kenmerkende tekst: hij hoefde niet op de voorgrond. Hij was het liefst zichzelf en dat is meer dan genoeg. We danken God voor wat hij heeft mogen betekenen voor zijn geliefde en met het oog op Gods koninkrijk. Wij bidden voor kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe en de steun van bekende. Nu zal de gedenksteen op de gedenkplek worden neergelegd.

Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Het zij we leven, het is voor de Heer. En als we sterven, het is voor de Heer. Amen. Neemt u plaats.

In de gebeden is onze acclamatie steeds 368G adem van God. Vernieuw ons bestaan. Ik wil u voorgaan in gebed. Heer God, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen en mochten zijn. Dat het zondag is, de dag van leven en opstanding. De dag met een knipoog naar uw toekomst die goed zal zijn. U heeft het beloofd. We hebben veel mooie dingen misschien in ons leven meegemaakt. Aardige en ook fijne dingen. Geef ons de moed, de wil en de kracht om ook als de dingen niet altijd fijn en leuk zijn, de moed erin te houden. Hoor ons bidden.

0: Wij denken aan Klaas Kuiper, die wij moeten loslaten door de dood. Wij denken en danken voor hem, voor wat hij heeft mogen betekenen. Voor de maatschappij, voor uw koninkrijk, voor familie en vrienden. In de tijd toen zijn vrouw nog leefde, voor haar. Wij willen u bidden om uw nabijheid, want loslaten door de dood is altijd moeilijk. En zoals iemand zei, er kunnen momenten zijn dat je het even een beetje vergeet. Maar het blijft altijd de dood van een geliefde. Daarom bidden wij voor alle mensen hier aanwezig en ook thuis als ze meeluisteren. Als ze zich soms alleen voelen. Dat ze de moed en de kracht hebben als het niet altijd fijn is. Dat er goede momenten mogen zijn van herinnering. Aan haar of aan hem of aan samen. Hoor ons bidden.
1: Adem van God, vernieuw ons bestaan.
0: Heer God, velen hebben een beetje stilgestaan. Met de zonsverduistering door de maan, het kan verkeren. Dat we stil worden. Dat we samen of alleen de straat opgaan en iets zien, iets voelen van uw grootheid. Misschien ook wel van uw belofte dat alles goed zal komen. U wilt ons mee hebben. Dat kruis van hout heeft ook een koperen, brons-koperen draagkruis voor een processie. Dat we achter Jezus aangaan met elkaar. Dat we de moed erin houden, ondanks alles. Hoor ons bidden.
1: Adem van God, vernieuw ons bestaan.
0: Hoor ons in de stilte.

in de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu eerst informatie over de collecte. Pastoraat, onderhoudskosten, collecte bij de uitgang en digitaal via de kerkapp. Of boter bij de vis, direct scannen. Maar ik moet er altijd nog even aan wennen. Vooral buiten een keer, bij een dienst hier buiten in het groene gras, op zo'n grote afstand en het werkt en ineens ben je geld kwijt. Gelukkig niet alles, maar het gaat heel snel. En het kan een keer gebeuren dat je een uitschieter hebt en dat je denkt, nou, dan een andere keer maar minder. Maar dat mag best eens een keer bij een collecte die je belangrijk vindt. Het zal iedereen wel eens een keer gebeurd zijn. Het is zomaar weg. En de kerk en de mensen voor wie het bestemd is, varen er dan wel bij. Bedenk dat ook. Ons laatste lied, 303, Zonne en Maan.

Verhef nu uw harten tot God en gaat straks heen als gezegende mensen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Thuis en hier met u allen.

En u luisterde naar een viering van de protestantse wijkgemeente Goedebron in Alphen aan den Rijn. De voorganger van deze dienst was dominee Jan Hulsebos. En wij vervolgen het programma met muziek en enkele berichten.

En aan een kort berichtje. De zomerzangavonden is een jarenlange traditie in 7 kerken van voormalig Rijnwoude. En hebben dit jaar het thema Vrij zijn. U bent welkom aanstaande woensdag 26 augustus om 19 uur in de hervormde kerk in Hazeswoude-dorp voor de laatste zomerzangavond van deze reeks en van dit jaar.

En voor de laatste keer van dit zomerseizoen staan zaterdag 5 september de deuren van de Adventskerk vanaf 12 uur open en bent u van harte welkom om een kijkje te nemen en de foto's te bekijken van de historie van deze kerk, met of zonder uitleg van een gastvrouw of gastheer tijdens een persoonlijke rondleiding. Voor de kinderen is er een speurtocht met vragen over de kerk. De antwoorden weet je als je goed rondkijkt in de kerk, en als alle antwoorden goed zijn, ligt er een prijsje voor ieder kind klaar. Ook kunt u genieten van de klanken van het Steinmeier-orgel. Simon Stelling bespeelt dit unieke orgel tijdens een lunchconcert om 12:30 tot 13 uur. Na het lunchconcert is het mogelijk om het orgel van dichtbij te bekijken en uitleg te krijgen over de werking van dit orgel door Simon. En 's middags is er een middagconcert van 16 uur tot 16:50... en dan speelt Sunny de Jong op de fluit en Simon Stelling op orgel. Toegang is gratis, maar een gift in de orgelpijp wordt van harte aanbevolen en zeer gewaardeerd, zodat deze 104 jaar oude kerk en het Steinmeier-orgel behouden kunnen worden. Zaterdag 12 september is het Open Monumentendag en Nationale Orgeldag, en is de Adventskerk natuurlijk ook geopend. Uiteraard kunt u ook op die dag het Steinmeier-orgel beluisteren en bekijken. Graag tot ziens in de Adventskerk, Julianenstraat 69 in Alphen aan de Rijn.

Meteen na de vakantietijd op zaterdagavond 5 september aanstaande is er weer een feestelijke Amazing Praise-viering in de Petruskerk in Roelof Arendsveen. Dan komt de praiseband Alsmeer met zangeres Leslie Tak optreden. Aanvang 19:30. Deze band liet zich in de afgelopen jaren al 2 keer zien en horen in de Petruskerk. Dat zorgde voor veel enthousiasme onder de veelal jongere kerkgangers. Zij zongen, klapten en bewogen mee met de muziek. Iedereen die een Amazing Praise-viering wil meebeleven, is van harte welkom. Na afloop is er een sfeervolle afterparty waar je onder het genot van een hapje en een drankje kunt napraten met de andere praise-liefhebbers.

En op 12 zaterdag, 12 september, is het weer Open Monumenten- en Orgeldag. Vele kerken in de regio zijn dan weer open en kunt u dan bezoeken. Ook de Sint-Bavokerk in Oud-Haarlem. Al eeuwen biedt het geloof in de Sint-Bavokerk in Oud-Haarlem hou vast in veranderde en onzekere tijden. Al 40 jaar delen ze tijdens Open Monumentendag dit bijzondere erfgoed met iedereen. Zo blijft dat moment een plek van ontmoeting, herinnering en verbondenheid. En dus bent u van harte welkom op zaterdag 12 september van 10 tot 16 uur in de Sint-Bavokerk in Oud-Haarlem.

0: Ik wist niet eens dat ik dat zo lang vol kon houden.
1: Dit najaar wordt er een Alpha-cursus gehouden in Leimuiden. Wilt u samen met anderen ontdekken hoe u woorden kunt geven aan uw geloof? Wilt u ontdekken wie Jezus voor u kan zijn? Kom dan naar de vrijblijvende startavond op maandag 7 september... in de Priester Hendrikszaal naast de Sint-Jan de Doperkerk. Inloop van 19:15 en aanvang om 19:30. Verder is er op 20 september... een lezing van Engelen in de Kunst. De kunsthistorica Karin Braamhorst komt een lezing geven over Engelen in de Kunst om 13:30 in de Onze Lieve Vrouwen Geboortekerk in Hoogmade. Daarvoor kunt u ook aansluiten bij de viering om 11:15 uur.

Op zaterdag 10 oktober gaan er weer een bedevaart naar de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Om 8:30 vertrekt de bus uit Nieuwkoop bij de Rabobank Kennedyplein. Om 9:00 kunt u opstappen bij de Sint-Jan-Doperkerk in Leimuiden. En als we aankomen in Den Bosch is er koffie met een bossenbol. Om 12:30 sluiten we aan bij de viering in de kerk. Met aansluitend een lunch. Om 15:00 is er een rondleiding in de kerk en daarna gaan we weer terug. De kosten voor deze dag bedragen €50 per persoon die u contant moet betalen in de bus. U kunt zich tot 8 september opgeven bij Riet Spekman via de e-mail m.stekman@sico.nl. En geeft u daar ook eventueel dieetwensen door.

En heeft u zich wel eens afgevraagd waar dat priesterboordje vandaan komt? Het witte boordje onder de kraag geldt als typisch katholiek. Echter, niets is minder waar. Het werd in 1865 ontworpen door een protestantse predikant in Schotland. En ook Nederlandse predikanten dragen het tegenwoordig weer vaker. Een wit boordje onder de kraag wordt vaak gedragen door Rooms-katholieken, oud-katholieken, Anglicaanse priesters en bisschoppen. Sommige predikanten dragen het ook. De collar, zoals het boordje oorspronkelijk genoemd wordt, werd in 1989 door de Nederlandse Bisschoppenconferentie opnieuw verplicht gesteld voor geestelijken. Van ouds droeg een pastoor zwarte kleding, een bisschop een paars overhemd. Zeker na de Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 60 van de vorige eeuw is het gebruikelijk geworden dat zij niet meer een soutane, een lang zwart gewaad dragen, maar normaal burgerkleding. Het boordje werd daarbij nog het enige zichtbare teken van priesterschap, of breder gesteld, geestelijkheid. Ook Rooms-katholieke diakenen kunnen het dragen. In de eerste helft van de 19e eeuw kwamen predikanten in Engeland en Schotland veelal uit de goede sociale klasse. Rond 1840 ontstond de tendens om daar in de kleding uitdrukking aan te geven. In Nederland waren lange tijd de kuitbroek en de steek op het hoofd gebruikelijk, maar dat werd vanaf een bepaald moment als ouderwets ervaren. In Engeland en Schotland werd een zwarte jas en een witte stropdas de herkenbare deftige kledij van predikanten.

Pikanten. In 1865 ontwierp Donald MacLeod, Presbyteriaans predikant in de Church of Scotland, een witte boordje. Dit overblijfsel van de witte stropdas was makkelijk afneembaar en dus praktisch in gebruik. Al snel vond dit gebruik breder draagvlak bij de Anglikanen, de Methodisten, de Baptisten en later ook de Rooms-Katholieken en Lutheranen. Dat het breder gebruik werd dan alleen in de kerk blijkt uit het gebruik ervan door Joodse rabbijnen. In de Verenigde Staten werd het witte boordje vanaf 1884 verplicht voor alle Rooms-Katholieke priesters. Het boordje als zodanig heeft symbolische betekenis, een eenvoudige teken van herkenbaarheid van een geestelijke.

0: Kent u de uitdrukking "It takes a village to raise a child"? Nou, daarom wordt uitgedrukt dat de opvoeding van een kind door veel meer mensen gebeurt dan alleen door de ouders. En toch dragen de ouders de uiteindelijke verantwoording. Scholen, kerken, opvang, oppaslocaties dragen hun steentje bij om die zorg te ondersteunen. Is er momenteel sprake van een verschuiving in de verantwoordelijkheden? Mogen de ondersteuners nog wel een taak uitvoeren? Vertrouwen we als opvoeders misschien wel te veel op het advies van experts? En hoe kunnen we dan met die wijsheid het kind opvoeden? Goeie vraag. En over deze en nog veel andere vragen praat ik met pastor Huub Voor. Goeiedag.
1: Ja, goeiedag.
0: Nou, het is een mond vol om te beginnen.
1: Ja, het zegt dat wel.
0: Maar eerlijk gezegd, ik kende de hele uitdrukking niet. Dus
1: nee.
0: Het was voor mij nieuw.
1: Ja.
0: Dan ga je dus zoeken, waar komt nou eigenlijk dat allemaal vandaan? Want het moet een oorsprong hebben.
1: Ja. Ja. En dat heb je gevonden?
0: Ik heb hem gevonden, ja. Ja, misschien dat hij in... Nou, hij komt uit... waarschijnlijk... Het is de Afrikaanse oorsprong. Komt uit Nigeria, van een, de Igbo-cultuur.
1: Ja.
0: En dat is het spreekwoord Oran Aoudi Noa.
1: Mm-hmm.
0: En dat betekent dan vrij vertaald zoiets van... het kost de hele gemeenschap of het hele dorp om een kind op te voeden.
1: Ja.
0: En dat is dus waar.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Toch?
1: Ja, dat denk ik wel. En wat ik dan zo bijzonder vind, dit is natuurlijk een oud gezegde... in een context waarin iedereen kent in zijn dorp. Hè? Dat is dan nog. Terwijl dat nog steeds waar is in een situatie... waarin we dat eigenlijk helemaal niet meer zo hebben. Althans, hier in de westerse cultuur is die samenhang eigenlijk een beetje uit elkaar... Maar dat wil niet zeggen dat daarom alles alleen maar door bijvoorbeeld het gezin moet gebeuren. Dus in dat opzicht hebben we nog steeds vele instanties of vele handen nodig... om mensen groot te brengen tot volwassenheid.
0: Ja, om toch? Een kind te vormen.
1: Een kind te vormen, zeker, zeker, zeker.
0: Maar ja, heden en dagen verschilt het met vroeger.
1: Ja.
0: Qua opvoeding. Vroeger bleef de moeder thuis. Die zorgde voor het kind.
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja,
0: ja? Nu niet meer, grotendeels.
1: Ja. Ja, ja.
0: Dus kunnen we zeggen van een verschuiving?
1: Nou, de omstandigheden zijn zeker anders, hè. En de vraag is wel, verschuiven daarmee verantwoordelijkheden? Of zeg je, nee, verantwoordelijkheden blijven, maar de aanpak moet je veranderen.
0: Maar is dat nou altijd, als je misschien een kerkhistorie teruggaat...
1: Ja.
0: Is dat altijd zo geweest dat... ouders kinderen opvoeden, dat moeder de kinderen opvoedt en niet vader?
1: Nou ja, dat is een rolverdeling. Maar je kunt in ieder geval zeggen, het gezin is de plek... waar het kind allereerst en primair wordt opgevoed en gevormd. He, dat is het gezin.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met het feit... althans, zo is het toch wel de opvatting in de kerk altijd geweest... dat uiteindelijk hier een concreet individueel mens opgroeit... En dat kan het beste gebeuren binnen een gezinsverband... waarin de meest fundamentele waarden die daarmee samenhangen... in ieder geval de aandacht krijgen. Ik noem maar even één heel belangrijk iets. Dat is het leren rekening houden met anderen. Dat is het beste wat je in een gezin kunt leren... Ja, zeker als je niet alleen één kind bent, maar dat je met meerdere kinderen bent. Hè? Dan zeker. Hè? Dus, en de moeilijkheid kan misschien zijn... dat we tegenwoordig kleinere gezinnen hebben... waardoor je dan, en daar begint het dan alweer... Juist dat aspect van het... rekening houden met anderen... dat je dat op een andere manier dan moet organiseren. Kijk, in zo'n dorpscultuur waar iedereen kent... dat is die waarde van het rekening houden met elkaar... dat ligt gewoon op straat. Hè? Dus je voedt elkaar op, zal ik maar zeggen... Hè, in zo'n dorpsgemeenschap. En ik kan me voorstellen dat dan... als ouders bijvoorbeeld alle twee op het veld moeten werken... dat er dan een buurvrouw of een weet ik veel wat... dan even de honneurs waarneemt. En nou dat. Of als het gezin weinig kinderen kent... dat dan de andere kinderen in de straat natuurlijk, als het ware als broers en zusjes, dat aspect van het rekening houden met elkaar verzorgen. Hè? In onze tijd zie je nou juist dat er een grote mate van individualisering plaatsvindt. Dat het rekening houden met elkaar onder druk staat. Omdat natuurlijk gezinnen kleiner zijn en alles op maat gebeurt. En dat er heel veel mogelijk is. Meer dan misschien in een dorpssituatie waarin mensen nou, je natuurlijk toch de eindjes aan elkaar moeten knopen. Zodat zo'n kind op een gegeven moment zegt van ja, goed, ik krijg alles wat ik wil hebben. Hè? Dus hoe moet ik rekening leren houden met anderen? Hè?
0: Maar dat is lastig.
1: Ja, ja.
0: En nou is de opvoeding in het dorp totaal anders dan in de stad.
1: Ja, ja.
0: Ook dat nog, omdat ja, culturen anders
1: nog.
0: Zijn.
1: Ook dat nog. Maar overeind blijft de gedachte dat er meerdere instanties nodig zijn om een kind op te voeden. En het gezin heeft een hele primaire plek, heel belangrijk.
0: Ja, want die staat eigenlijk centraal, hè?
1: Ja, staat centraal. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog andere aspecten, zoals bijvoorbeeld wat een school doet. Dat kan weer een gezin niet doen, hè? Bijvoorbeeld.
0: Nee, dan wordt hij gevormd eigenlijk op een andere manier.
1: Op een andere manier. Dat is weer een aspect waar je dan weer iets anders voor nodig hebt. En zo heb je meer aspecten nodig in de samenleving die noodzakelijk zijn om het kind uiteindelijk tot volwassenheid te brengen. Hè? En het moet volwassen worden in een samenleving waarin die is zoals die is. Ik bedoel, je gaat niet een kind grootbrengen voor een dorpssituatie in Nigeria. Een kind moet hier bijvoorbeeld in Europa, in het Westen, dealen met een samenleving die te maken heeft met influencers, met een digitale werkelijkheid. Hè? Tegenwoordig veel met dat soort dingen. Of met een heleboel mogelijkheden waar een kind op een gegeven moment misschien ook wel keuzes in moeten maken, wat niet altijd even gemakkelijk is. Nou, dus dat is een werkelijkheid waarin een kind opgroeit vandaag de dag.
0: Maar ze worden ook wel beïnvloed door de computer.
1: Tuurlijk.
0: Door de mobiel. Hè? Ja. Kijk, TikTok en noem ze Snapchat, noem alles
1: tuurlijk,
0: maar op.
1: Tuurlijk, ja.
0: Ja? Dus een kind is natuurlijk heel beïnvloedbaar.
1: Ja, ja. Ja, en dat is ook wel goed, want zonder invloeden van anderen word je natuurlijk niet groot. Je moet het wel leren van anderen. Maar de vraag is, wat leer je? In welke mate leer je het? Is er, als ik bijvoorbeeld thuis raak in de digitale werkelijkheid, wat een hulpmiddel kan zijn voor mezelf, tuurlijk. Is er dan nog voldoende tijd voor de emotionele ontwikkeling bijvoorbeeld. Hè? Het rekening houden met gevoelens van anderen bijvoorbeeld. Hè?
0: Maar neemt de jeugd tegenwoordig niet veel te makkelijk op. Want het wordt maar gezegd en men handelt daar ook vaak naar.
1: Ja. Maar wie is daar niet verantwoordelijk? Hè?
0: Wie is daar verantwoordelijk voor?
1: Ja, wie heeft de verantwoordelijkheid? Hè? Kijk, in het verleden was het natuurlijk zo dat de ouders hadden natuurlijk de eerste taak voor de opvoeding. En die deden dat dan vaak met methodes die we tegenwoordig niet meer zo graag hanteren. Namelijk discipline, luisteren en doe wat ik zeg. En misschien zelfs keus maken die ik vind dat het voor jou belangrijk is. Dat is een manier van opvoeden waarin de vraag is of je daarmee recht doet aan wat dit individuele kind aan ontwikkelingsmogelijkheden heeft waarin hij zichzelf kan worden.
0: Ja. Ja? Zou het niet bezig zijn om zeg maar door sturen het kind laten gaan en je valt vanzelf wel in de diep gat of je stoot je kop of wat ook.
1: Nee, nou, daar
0: leer je van.
1: Ja,
0: de tweede
1: je
0: keer
1: van.
0: Doet hij meer.
1: Ja, ja, ja, dat is ook waar. Maar je moet er wel zijn. Je moet niet zeggen, laat het kind maar aan zichzelf over. Hè? Dat kan niet. Dit het ook niet. Maar wel de vrijheid geven. Dat is wat Paus Franciscus zeer sterk benadrukt. Hij zegt in een van zijn in Letitia, Modus Letitia, dat gaat dan over de liefde, ook over het gezin enzovoort. Daarin zegt hij dus eigenlijk, wij moeten leren om meer aandacht te geven aan het proces dan aan waar het kind is. Waar is het kind? Ik wil weten wat kind is. Weet je wel? Waar is het kind? Nee, waar is het kind in zijn ontwikkeling? Dat is het procesmatige, zegt de paus. En als dit kind op dit moment hier is, in zijn ontwikkeling, dan moet ik zorgen dat het dat krijgt wat het op dat moment nodig heeft. Niet meer, maar ook niet minder. Maar als ik zeg van ik behandel het al als een volwassene zoals ik denk dat hij zou moeten worden, ja, dan ga ik hem in een keursleef stoppen.

0: Snap je? Dus dat.
1: Ja, ik vind het wel moeilijk om te zeggen van... nee, zoals ik het zie, zo moet je doen.
0: Ja. Maar ja,
1: misschien ook het helemaal fout.
0: Ja, nou ja,
1: als ouder.
0: Nou ja, ja,
1: want wij nemen toch eigenlijk op van wat wij vroeger geleerd hebben... van onze ouders,
0: ja.
1: Of niet?
0: Ja, ja, dat is ook zo. Maar laat je eerlijk zijn, toen wij jong waren... ja, je moest je ook ontworstelen aan datgene wat je ouders eigenlijk per se wilden. Hè? En dan had je dus ook wel eens een clash, toch? Om die ruimte te krijgen om jezelf te kunnen worden. In grote gezinnen was dat vroeger waarschijnlijk ook wat makkelijker... omdat je ja, een grotere diversiteit had. Dus het ene kind was niet hetzelfde als het andere. En ouders die merken gauw genoeg van... ja, ik kan Marietje wel zo behandelen, maar Christientje niet. He, want dat is toch weer een ander kind. Dus die moet ik weer anders... Nou, als je maar één kind hebt bijvoorbeeld... ja, dan is het makkelijk. Want dan weet je van, ik wil dat het kind zo wordt. He, want dat is goed voor het kind. He, ik vind sport heel belangrijk. Nou, dus ik ga zorgen dat het een goede sportman of sportvrouw wordt. Wat misschien helemaal niet de aard van het kind ligt. Ja, dus het, de ruimte die nodig is dat het kind zichzelf gaat ontdekken... ja, die ruimte... Het is niet op voorhand gegeven. Hè? Ja.
1: Ja, en dan vormt de maatschappij het wel.
0: Ja, ja maar ja. Wat
1: kijk, naarmate je ouder wordt, vormt het ook allemaal.
0: Ja,
1: het is ook allemaal beïnvloedbaar op jou.
0: Ja, ja en dan krijg je dus die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus traditioneel is het zo dat je dus het gezin hebt... en dan daarnaast heb je instanties als een school. Hè, een school waar je natuurlijk heel specifieke dingen dan ontwikkelt en leert... wat ouders niet kunnen meegeven. Dan heb je misschien ook nog een levenspersoonlijke instantie... een kerk, zal ik maar zeggen... die helpt om de diepere vragen van het leven te ontwikkelen. Dan heb je ook nog de burgerlijke overheid die moet zorgen... dat de gezinnen de mogelijkheid hebben om dat te doen wat ze moeten doen. Want als een gezin, laten we zeggen, in de problemen komt... financieel of wat dan ook, of met huisvesting... ja, dan komt de opvoeding van het kind onder druk. En heeft de burgerlijke overheid heeft de taak, omwille van een goede opvoeding... dat die ouders ook hun taak kunnen waarnemen. Dat doen we het subsidiariteitsprincipe. Dus de overheid moet ondersteunen wat de ouders moeten doen... en die voorwaarden daarvoor scheppen. Dat geldt overigens ook voor de scholen. Hè? Dus als een school niet goed behuisd is... of bijvoorbeeld geen mogelijkheid heeft om sportfaciliteiten aan te bieden... dan blijft zo'n overheid op een gegeven moment ook in de gebreken. Want die moet dat juist mogelijk maken. Ja. Niet overnemen, wat anders. Mogelijk maken.
1: Ja. We hebben de invloed gehad van de corona op de jongeren.
0: Ja, ja ook. Ja, ja, ja.
1: Ja, heel veel jongeren kwamen toen in het nauw te zitten.
0: Ja, dat is waar. Dat is ook zo. Ja. Ja.
1: Waar heeft dat dan weer mee te maken? Dat je zegt van, hoe komt dat?
0: Nou ja, kijk.
1: Zit daar ook een bepaald aspect in met opvoeding?
0: Nou,
1: dat men alleen maar ineens niet meer weg kan en mag.
0: Weet je wat het is? Kijk, als je in ontwikkeling bent... Dan is dat... Dat zijn eenmalige momenten. Hè? Dus als je op een gegeven moment in een bepaalde leeftijd bent... waarin je vriendschappen ontwikkelt... of waarin je het uitgaansleven hebt... of waarin je met elkaar iets kunt vieren met school of iets... en dat wordt onmogelijk gemaakt door zoiets als corona... dat haal je nooit meer in. Dat haal je nooit meer in, want... Dit is deel van het groeien naar volwassenheid. En dat is een schade die je dan voor de rest van je leven wel meeneemt. Hè? Ja.
1: Ja.
0: En dat haal je dus verder niet meer in. Wat je wel kunt doen, is dat je natuurlijk moet en kunt leren daarvan. In de oorlog was het ook zo, heb ik gehoord, van mensen die in de oorlog zijn opgegroeid. Die hadden bepaalde mogelijkheden ook niet, die wij wel hebben... En dat zijn dingen die ze nooit meer inhalen. Daar moeten ze wel mee dealen. En het helpt dus wel om volwassen te worden... maar wel met een accepteren van iets wat je eigenlijk niet hebt gehad. Nou,
1: er zit een soort leemte in.
0: Er zit een leemte in, maar je kunt er wel, als je er goed mee leert omgaan... het kan er wel helpen dat je tot een rijpe persoonlijkheid wordt.
1: Ja, maar ja, de opvoeding van toen... zoals wij in de leeftijd van toen we jong waren in de jaren 50... is totaal anders dan dat we dus zeg maar nu hebben.
0: Ja, ja.
1: Ja, wij hadden minder mogelijkheden.
0: Ja, ja. Maar goed, dat
1: heeft ook gevormd.
0: Heeft ook gevormd, juist. Dus met andere woorden, de fundamentele waarden van ons mens zijn kun je in alle omstandigheden van je leven ontwikkelen. Of je nu in een welgesteld gezin grootgebracht wordt of in een arm gezin. Je kunt in allebei de situaties kun je een geduldig mens worden, kun je begripsvol worden voor anderen, kun je al die menselijke belangrijke kwaliteiten kun je allemaal leren. Maar in een gezin waar armoede is, zul je eerder, laten we zeggen, dat geduld opbrengen, omdat dat niet anders kan. Bij een welgesteld gezin moet je dat nog extra leren. En dat betekent dat je bijvoorbeeld kunt zeggen als ouders, ik ben in een welgesteld gezin, maar laten we bijvoorbeeld, en dat is ook iets moois van deze tijd, laten we bijvoorbeeld een kind uit een arm gezin, of een vluchteling, gewoon een tijdje bij ons in huis opnemen. Dan leer je rekening te houden met, je hoort er de verhalen van, en dat vormt ook. Dan kan ik me ook verplaatsen in de situatie, of schoon ik er zelf niet voortdurend in zit, kan ik er toch van leren en daar begrip voor ontwikkelen. Dus zo zijn er wel mogelijkheden om met leemtes toch goed om te gaan.
1: Ja, maar die leemtes zijn er altijd.
0: Die zijn er altijd. Ook, en dat hoort ook bij je volwassen worden. Dat je leert ook dat niet alles mogelijk is en dat niet alles gegeven wordt.
1: Hoe hebben we dan altijd dat de volwassen altijd nog als een kind lijkt? Hè? Je lijkt wel een kind.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, dan heb je dat eigenlijk niet een goede plek kunnen geven dan soms. Hè? En wat ik ook wel eens heb
1: meegemaakt. Dat hoor je natuurlijk ook vaak, hè?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Met uitdrukkingen.
0: Ja, en wat ik zelf ook wel eens heb meegemaakt, dat mensen die bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een deel van hun jeugd niet hebben kunnen, hè? Die bijvoorbeeld nooit, die al heel vroeg volwassen moesten zijn, hè? Omdat de ouders waren ziekelijk en zo. Dus dat kind, dat moest eigenlijk al veel te vroeg volwassen zijn en zorgen voor de eigen ouders en zo.
1: Ze zijn nooit kind geweest.
0: Ze zijn nooit kind geweest. En wat gebeurt er soms, ik zeg niet altijd, maar soms, dat zo'n kind dan, als het volwassen is, op een gegeven moment een regressie vertoont. Dat ze wil inhalen. En dat heb ik wel eens meegemaakt bij een getrouwd iemand. En die ontmoette een familielid. En die deelden eigenlijk datgene wat ze alle twee gemist hadden. Dus die ging weer terug naar het verleden en ging. En dat natuurlijk is op de klippen gegaan, omdat ze als het ware nog een behoefte had om iets in te halen wat ze niet had gehad. Nou, en dat kan dus funest zijn. Hè? Als je niet hebt geleerd om die leemte ook dan te laten, te onderkennen, maar dan ook te zeggen: oké, dat heb ik niet gehad, klaar. Hè? Ik ga dat ook niet meer inhalen. Hè? Maar dan moet ik mee dealen daarvoor, van de andere kant.
1: Maar dan moet je wel sterk in je schoenen staan.
0: Ja, precies, precies.
1: Toch?
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Maar dat zijn de waarden die de opvoeding kunnen meegeven, als je daarop attent bent. Hè? Dat is belangrijk, ja. Ja.
1: We kunnen er nog uren door praten over dit onderwerp.
0: Ja, het is inderdaad interessant, ja.
1: Maar ik laat het hierbij.
0: Heel graag.
1: Bedankt.
0: Graag gedaan, Nico.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja,
2: en u hoorde collega Nico Romeijn in gesprek met pastor Huub Floor over opvoeding. Heeft u zin in een kopje koffie of thee en een gezellig praatje? Kom dan naar de maandelijkse koffieochtend in de achterzaal van de Oud-Hollandse Kerk. Elke eerste woensdag van de maand van 10 tot 12 uur. De ene keer een spreker en de andere keer niet, maar er is altijd wel iets om te praten. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom. Koffie en thee met wat lekkers. Verder is er ook sinds 2016 een ontmoetingsproject in de Oud-Hollandse Kerk. Een warme lunch, gezelschap, een praatje met diverse tafelgenoten. Er is altijd plek. Elke derde woensdag van de maand een uitgebreide en aangeklede lunch van 12 tot 14:30 uur.

We zijn weer aan het einde van dit programma gekomen. Kerkcentraal is er weer aanstaande zondag 30 augustus... met een dienst van de Nederlands gereformeerde kerk De Oase in Alphen aan de Rijn. Mijn naam is Ruud Fraanje en de techniek was in handen van Willem van Leeuwen. En wij wensen u nog een goede zondag toe.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: Natuurlijk Alphen.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

Heerlijke muziek was dit van Mike Oldfield en Maggie Reilly met de Moonlight Shadow. Ik had laatst een gesprek met André Troost. Kent hem misschien wel. Hij is van Het Behoud, maar Behoud dan met een T. Gaan we daar eens naar luisteren wat hij allemaal te vertellen heeft over hout.

0: Nou, hij is niet helemaal goed gestemd. Maar het geluid wat we nu horen komt uit een gitaar. Die is gebouwd van hout. Niet zomaar hout, circulair hout. Ik ben André Troost van het Behoud. En wij zamelen hout in wat gebruikt is, maar waar je nog zoveel mooie dingen kunt doen. En de hele visie, de gedachte is dat er veel te veel hout wordt weggegooid van, nou ja, afval, terwijl het restwaarde heeft. Het is gewoon waardevol. En met de hout wat wij binnenkrijgen, doen wij 6 dingen. Er zijn 2 manieren waarop we dat hout krijgen. Dat gaat via de container die op het Ecopark staat. Container nummer 30, dacht ik, uit mijn hoofd. En daar kunnen particulieren hout in zetten. Goed hout, hè? Geen geperste troep, maar echt mooi goed hout. Die legen wij af en toe en daar maken we nieuwe dingen van. De andere instroom komt van bedrijven, bouwbedrijven, maar ook bedrijven die pallets over hebben die goed zijn, want er zijn heel veel pallets die niet goed zijn. Nou, en die van die hele instroom, daar doen wij zogezegd 6 dingen mee. 1. Zal ik maar doorkachelen? Dank je, Nico. 1. We ontspijkeren, we maken ze weer verkoopklaar. Dat is best vaak een klusje, daar kom ik zo nog op terug. En we leveren gewoon hout en klussers. 2. We doen workshopjes, soms met een hele groep vrouwen. We hebben dus 8 vrouwen gehad die allemaal met z'n tweeën een duotafeltje maakten. Een vriendinnentafeltje. Hartstikke leuk. Maar ook wel eens 1 op 1. Een mevrouw of een meneer die wil precies dat tafeltje met een schuine hoek voor de balkon door die open kan. Dus we maken iets echt op maat in een workshop. Het derde wat we doen is teambuilding. Dus er komt een hele groep van een bedrijf met een bedrijfsuitje, met een liedje, misschien nog met een hap na die ik in laat vliegen. En dan zijn ze de hele middag met een hoop lol, soms in competitie, een grote tafel voor in de kantine aan het maken of een paar biertafels voor de vrijdagmiddagborrel. Maar ook, en dat is heel leuk, heeft de ING bijvoorbeeld eens gedaan. Die hebben hun visie staan. We moeten ook doen aan social return. Dus die hebben met een hele club managers, die gewoon normaliter zitten ouwe hoeren over geld en achter hun laptop zitten, hebben ze 2 werkkasten gemaakt. Weer voor de moestuin, de buurttuin in de Diamantwijk, in de Edelstenenwijk. Dus dan geven ze iets terug.
1: Bij de schittering.
0: Juist, bij de schittering. Dus die hebben voor de schittering 2 grote werkkasten gemaakt. En wij begeleiden ze. We hebben hier bij Het Behoud, had ik dat al gezegd? Wij zijn van Het Behoud. Hebben we zo'n 10, 15 vrijwilligers van allerlei soorten en maten en leeftijden. De een kan goed dit, de ander kan dat. En dan begeleiden we dat. En het ben ik aan mijn 3e ding toe wat we doen, of 4e. Ik weet het niet meer, ik ben de tel kwijt. Maar we bouwen in opdracht dus ook. We bouwen een kast. We hebben eens een rad van avontuur gebouwd. We hebben ook voor een ondernemer die strandspelen doet, hebben we eens een hele serie, iets van 36 strandspelen van hout gebouwd. Waar ze met schijven kunnen gooien, waar ze met blokken, met nummers. Maar ook gewoon een tafel, een bankje in de tuin. We hebben een paar bedden gebouwd. Heel mooi bed voor een man. Die was 2,01 meter, geloof ik. En zijn vriendin zat in een rolstoel en was een heel klein vrouwtje. Dus hebben we een heel mooi bed op maat gebouwd. Het was een hartstikke leuk project. Nou, dus je kunt echt op maat bouwen. Het 4e wat we doen, of is het het 5e, ik weet het niet. We hebben boven, op onze bovenverdieping, een heel kinderprogramma. We doen educatie, kinderfeestjes. Dat is ook educatie. Je hebt soms kinderen die weten echt het verschil tussen een schroef en een spijker niet. Die staan met de hamer op een schroeven te slaan. Geeft niks, dat leren wij ze dan. En wij doen ook op scholen en bij BSO's, daar nemen we kratten mee, hebben we educatielessen. En via Avifauna geven we ook theorielessen over circulair hout. Nou, ik geloof dat ik de 5 heb gehad. En het 6e wat we doen, uitvaartkist.
1: Ja, dat zag je ook buiten staan.
0: Klopt.
1: Ja, hoe kom je daar nou weer op? Uitvaartkisten, is daar behoefte aan? Dat je zegt, ik wil natuur met natuur?
0: Nou, het kwam eigenlijk voort uit de gedachte. Kijk, wij begonnen, het is helemaal pionieren wat we hier doen. Hè? Het is een stichting en het is helemaal pionieren. En op een gegeven moment zat ik op een uitvaart van een oom. Ik denk, ja, er gaat een glanzende kist, die gaat de oven of de grond in. En er worden nieuwe bomen voor gekapt. Ik dacht, ja, ik heb in Het Behoud gewoon heel veel hout staan. Kunnen we daar geen kisten van maken? En als je gewoon pellethout of ander resthout, als je dat weer even schuurt, dan zie je gewoon hoe mooi boom is en hoe mooi je daar gewoon een kist van kan maken. Als je dan toch een kist moet hebben, kap er dan geen nieuwe bomen voor, maar gebruik hout, wat ja, al een keer gebruikt is.
1: Van bestaand hout.
0: Van bestaand hout.
1: Bekleed je het dan nog?
0: Ja, ik koop gewoon een pakket wat er precies in past. Je ziet het daar. Ja, dit is Radioman, dat zie je dan niet. Maar je ziet, zoals daar, het bekleed, een kussen. De zijkanten kunnen nog bekleed. Maar het oorspronkelijke concept, en dat is eigenlijk het mooiste. Iemand is ziek, heeft 15 chemo's gehad, is oud en gaat sterven. Tussen nu en ja, dat weet je dan niet. En die gaat met zijn familie, met zijn kinderen of zijn kleinkinderen of ook een paar vrienden erbij of oud-collega's bouwen.

0: bouwen met elkaar een uitvaartkist. En dat is een heel mooi proces als jij gaat... je weet, je familielid, je geliefde is ziek, gaat sterven. Maar op het moment is het toch hard. En dan komt de koffie en de cake en het geregel. Maar na de koffie en de cake komt het zwarte gat eigenlijk. Wat we door samen die kist te bouwen, wat we dan eigenlijk doen... is dat zwarte gat, dat moment van diepe rouw, alvast wat naar voren halen.
1: Ah, het erover hebben. De saamhorigheid.
0: Ja, en het,
1: die zit erin.
0: En het voelen al van, we gaan afscheid nemen van Kees of van Truus of van wie dan ook. Je bent al bezig met het afscheid. En ik zou je vertellen, Nico, het is bijzonder, want je denkt het is één droefenis. Ja, dat is het, maar er wordt ook gelachen. Er wordt gehuild, er worden anekdotes verteld. Er wordt lekker gegeten, want wij zeggen, we zijn geen horeca. Dus we zeggen, neem wat mee. Dan is er vaak een dochter of een vrouw die iets lekkers bakt. Dus we zitten vaak ook aan de lekkere taart hier. En ondertussen zijn we bezig met, ja, met de inleiding van het afscheid. En dat is, vind ik, dat raakt me ook telkens weer. Ik zeg soms ook met natte ogen naast de familie die ik verder niet ken. Omdat het een fantastisch proces is. En dat doen we dan van circulair hout. Wat toch de grond of de oven ingaat. Dus kap daar nou geen nieuwe bomen voor.
1: Is toch gaaf?
0: Hartstikke gaaf. Dat is eigenlijk het mooiste onderwerp van het behoud, vind ik zelf. En tegenwoordig zijn we op dreef daarmee in de zin van... als iemand echt snel een kist nodig heeft, dan maken we ook snel een kist. Dan doen we dat zonder familie, snap je? Dus we kunnen dan wel een kist leveren. Nou ja, het kan beide.
1: Ja, het mooie is om met familie erbij.
0: Dat vind ik het mooist, maar dat is geen noodzaak.
1: Nee, maar je kan het gewoon opbestelling maken. Van, joh, ik wil het zo hebben, ik wil het zo zijn.
0: Precies.
1: Okay. Je bekleedt het allemaal zelf. Het hout blijft het hout. Het wordt niet meer bewerkt.
0: Nee, we hebben wel één keer gehad iemand die wilde een kist paars hebben. En het was wel grappig. Het was op een dag dat het regende. Nou, als je hier in de werkplaats is het een en al stof. Dan moet je niet gaan schilderen. Dus daar hebben we onze deelbakwagen. Die delen we met de kledingbank. Die hebben we helemaal leeggemaakt, schoongemaakt. Schaagjes ingezet. En in de regen stond een van de vrijwilligers met een rolletje de kist helemaal mooi paars schilderen. Ook heel mooi proces.
1: Nee, je kan van alles.
0: Je kunt van alles.

0: We kunnen ook sommige dingen niet, hoor. We krijgen ook wel vragen van... kunt u voor mij een kast maken met zo laden en gedraaid? We zijn geen meubelmakers. He, en dan kan de prijs ook niet aan. Dan kost zo'n kast 3000 euro. Dat willen we niet. We zijn echt... we maken het lekker stevig, robuust. Zonder splinters natuurlijk. Van circulair hout. Maar het is niet het meubelmakerswerk met zwaluwstaarten en zo.
1: Maar denk je nou dat circulair hout, oud hout...
0: Gebruikt hout.
1: Gebruikt hout. Komt dat steeds meer in? Is het bekend dat het is? Of dat is het dan een beetje... het komt?
0: Nou, dat is een goede vraag. Kijk, we lezen veel. Net welke krant je leest, maar er wordt heel veel over circulariteit gesproken en gelezen. Maar het is best nog een ding... In het begin dachten wij hier, al pionierend, van wat is nou onze doelgroep? En die blijkt heel breed te zijn. Er komen mensen die hebben in hun hoofd, het is afvalhout, dus het kost niks. Nou, het woord afvalhout gebruiken wij niet. Het is een reststroom met waarde. Dat is een hele andere benadering, wat het ook is. En dat hout komt binnen, dat moet ontspijkerd, slechte stukken eraf. Ze verschillen allemaal. Dus voordat verkoopklaar in de schappen ligt... Al pionierend kwamen wij erachter. Circulariteit is qua uren, qua tijd, helemaal niet goedkoper. Nou, dat soort klanten heb je. Je hebt klanten die zijn helemaal van de circulariteit. Die maakt geld niet uit. Nee, prachtig mooi, want we moeten minder bomen kappen. Zuinig op de aarde zijn. En ik koop bij jou. Nou, dat is ook prachtig. En alles wat ertussenin zit.
1: Ja.
0: En circulariteit is niet, tenminste in hout... maar ik weet ook wel breder, het is niet per se goedkoper. Maar het is een soort mindset. We moeten een soort kantelen in denken. Want we vreten de aarde met z'n allen te snel op. We consumeren te veel.
1: Dat is de feit wat waar is. Ja.
0: Dus dat is onze passie.
1: Ja. Ik heb ook hier buiten plantenbakken zien staan. Die maak je ook.
0: Ja.
1: Ja?
0: Het is lente.
1: Nou ja, het maakt allemaal niet uit. Zo'n bak kun je altijd
0: zo is het.
1: Vullen.
0: Zo is het. Zo is het. Zo is het.
1: En... vogelkooitje zag ik staan buiten.
0: Ja, dat doen we ook. Ik heb er meestal wel een paar in voorraad staan of een egelhokken. Maar dan zijn ze weer verkocht en moet weer een vrijwilliger. Oh, moet weer een egelhok gemaakt worden. Nou, dat moet weer even gebeuren.
1: Even.
0: Nou, ja. Dat is een goede opmerking.
1: Het is toch tijd.
0: Het is tijd. En als je bezig gaat met bouwen, dat is een goed punt dat je dat zegt, dan kost dat gewoon uren. Nu heb ik vrijwilligers die niet, die me niet de kop kosten, maar... De stip op de horizon is dat circulariteit zichzelf terug gaat verdienen. We proberen hier break-even te spelen. Nou, dat lukt nog net niet. Maar eigenlijk zou je circulariteit gewoon een concurrent moeten zijn van... en dat is het nog lang niet, van die containers die uit China komen. Want dat, weet je, als er iets... Je zag dat met tafels met die stalen zwarte onderstellen. Dat was helemaal in. Ik ken iemand die was kundig met stalen.

0: bevrediging dat je door iets nieuws te kopen toch niet die aarde uitbuit, zeg maar. En dat is onze diepste passie.
1: Ja. En het lukt vrij aardig.
0: Dat lukt vrij aardig. Nou zitten wij hier in de gunstige situatie dat we hier niet geen huur betalen. Dus nou, dit moet allemaal plat voor woningbouw. Prima.
1: Hier ook?
0: Ja, hier ook. In de praxis ook. Wij zitten achter de praxis. Maar dat moet allemaal weg. En krijg maar eens goede vierkante meters. En wat kost dat? En kun je dat dan terugverdienen? Dat is de vraag. Heel proces, daar zijn we mee bezig. Dus dat gaan we zien.
1: Dus de gemeente heeft het hier allemaal opgekocht. Dat gaat allemaal plat worden woningbouw.
0: Nee, dit wordt allemaal huizenbouw.
1: Ja, de huizenbouw en het gaat allemaal plat hier in
0: ja,
1: de omgeving.
0: Ja, het gaat plat. Ja.
1: En de andere kant ook, geloof ik.
0: Ja, precies. En de heleboel stukken zijn er van de gemeente. Maar goed, de gemeentelijke molens die gaan traag. En dat is voor ons
1: maar ja, waar zouden jullie dan binnen de gemeente naartoe moeten?
0: Nou, dat is, weet jij...
1: Hebben ze daar een oplossing voor?
0: Nee. Maar dat is allemaal een proces en gaande. En we weten het niet. Maar we gaan elke dag met 15 vrijwilligers met een hoop lol verder. En ik hoor mensen wel eens mopperen over vrijwilligers. Nou, we hebben zo'n leuke club. Dat is echt het bloed en de ziel van deze stichting. Dat zijn de vrijwilligers. Die allemaal hun steentje bijdragen, die hun verantwoording pakken. Die zeggen, nee, ik kom er één dag. Uiteindelijk komen ze twee dagen, want dat moet toch even af. Die sfeer, weet je wel.
1: Nou, ja, ik vind dat gaaf, hoor.
0: Ja,
1: is dat het zo is.
0: Ja, is echt.
1: Maar dat tekent natuurlijk ook de sfeer.
0: Dat tekent de sfeer. Ja, we hebben een hoop lol. En nou, we hebben ook hele gesprekken hier aan tafel over geloof en politiek. Mag allemaal. En niemand bijt elkaar. En gaat heel goed.
1: Je liet me straks even buiten hout zien.
0: Ja.
1: Zal we daar eens even naartoe lopen?
0: Prima.
1: Je ziet hele mooie houdingen van echt boom.
0: Ja.
1: Moet allemaal nog bewerkt worden, neem ik aan.
0: Ja, dus wat ik zei, we hebben een instroom via het ecopark en van bedrijven met partijtjes of resten. Het enige wat wij inkopen zijn plakken boom. Dat heet de schaaldelen, omdat het zo vreselijk sexy is. Het is zo mooi. Kijk, om dit aan te wijzen, dit is beuk met slaap. Nou, voor de natuurliefhebbers. We hebben allemaal een afweermechanisme als mens, als bloem. Kijk, mijn collega die heeft net een enorm mooi hondje gemaakt om dingen op te vervoeren. En die staat er even op te dansen. Hij zakt er niet door. En u kunt het niet zien, maar de man weegt 120 kilo. En hij houdt. Dus fantastisch.
1: Ja, het is prima hout.
0: Beuk met slaap. Even voor de groenliefhebbers. We hebben allemaal een afweermechanisme. En als er een verkeerd enzym de boom in komt, dan gaat die boom zich verdedigen. En die bouwt als het ware om die enzym een soort slotgrachtje. En dan krijg je dit mooie effect. Nou, er zitten misschien natuurliefhebbers bij die er veel meer van weten. En die mogen mij factchecken als ik het niet helemaal goed vertel. Maar dit is ongeveer de gedachte. En dit is het enige wat we inkopen, omdat het zo mooi is. En daar maken we tafels van, bankjes van. Mensen kopen ook de dunnere versies. Dit is heel dik, abeel, zilverpopulier. We hebben binnen ook eik staan, essen wat dunner is. En dan kopen ze gewoon planken en dan maken ze kasten van. Met zo'n mooie natuurlijke rand. Echt prachtig.
1: Dus als ik bij jou kom en ik zeg van, joh, ik wil een boekenkast hebben.
0: Ja.
1: Kan ik een prachtig mooie boekenkast krijgen.
0: Ja, die maken wij. En ik teken het eerst, en ik ben een oude tekenaar van vroeger. Ik krijg eerst een mooie tekening over de app met een prijsje. En dan kun je ja of nee zeggen.
1: Ja,
0: en als je nee,
1: maar dan moet je wel de afmeting hebben van zo breed.
0: Ja, je moet natuurlijk.
1: En zo hoog.
0: Ja, je moet natuurlijk met de gegevens komen. En dat is het mooie ook, want we maken op maat. Ja. We hebben als iemand die zegt, ja, ik heb een koof, die is, ja, er past geen standaard kast in. Maar ik wil hem toch dicht hebben. Nou, dan maken wij precies op maat in die koof de kast. En we moeten het ook hebben van sponsors hier en daar. Bijvoorbeeld deze container van Spelt. Nou, die wordt ons al 3 jaar gegund. Hoe mooi is dat? Dus die hebben gezegd, oké, jullie krijgen van ons een container. Als die vol is, bel je ons, halen we hem op. Nou, eens in de anderhalve maand is die vol. Want ook wij hebben restanten, dat zie je. Echt verrot hout en geperst
1: ja,
0: hout.
1: Ja, dat kan je niet gebruiken.
0: Dat kun je niet gebruiken, nee. Dus ook wij hebben restanten. En dat doen zij kosteloos. Hoe fijn is dat?
1: Nou, samenwerking heet dat toch?
0: Dat heet, ik zat eens in de zaal 3 jaar geleden bij Jan Rotmans. Dat is een goeroe op het gebied van circulariteit. En hij had een fantastisch verhaal, ook lekker goed de zaal ingemapt. En die zei, circulariteit red je niet alleen. Dat kun je niet alleen, want je moet die cirkel rondkrijgen. Als we dat in ons eentje hier blijven doen, dan blijft het echt een druppel op een gloeiende plaat. Dus je moet elkaar vinden. En je ziet ook in de regio dat gesprekken zijn, dat er groepjes zijn. Er is van alles gaande.

0: Maar we zijn nog wel een aantal jaren onderweg om het echt betaalbaar te krijgen en dat het werkt. Het kost heel veel inspanning.
1: En daar gaan we naartoe.
0: En daar gaan we naartoe. Dat is punt op de horizon.
1: Prima. Allee, bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Succes ermee.
0: Dank je.

0: De heerlijke muziek van de Dire Straits met The Walk of Life. En aan de telefoon heb ik nu Nick van het Woud. En hij is van Eetbaar Alphen, de opvolger dus ook weer van Marcel Eilers. Dag Nick, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Nick, heb je het alweer een beetje op de rail staan naar de overname van Marcel?
1: Ja, het begint nu al een klein beetje op orde te komen voor mij. Hè. Ik moet van Marcel het werk overnemen. Die heeft het 7 jaar gedaan. En nu mag ik het nog 3 jaartjes in ieder geval voortzetten.
0: Leuk werk.
1: Zeker, prachtig werk natuurlijk. Ik werk eigenlijk natuurlijk al heel lang voor de gemeente Alphen aan den Rijn in het groen en met het groen. Maar dit specifieke onderdeel is natuurlijk een hartstikke mooi onderdeel.
0: Ja. Heb je, nou neem je nou

0: alles zeg maar van Marcel over? Of heb je nou gewoon je eigen inbreng hierin?
1: Nou, Marcel heeft eigenlijk een grote periode van pionieren. Hè. Vanaf 2012 is Alphen hier al met eetbaar bezig. Die heeft hij nu afgesloten. Hij is nu met pensioen. En hij heeft zich hier ook verder uit teruggetrokken. Dus nu moet ik en mag ik het ook naar mijn eigen inzicht verder gaan brengen. En wil ik het vanuit de pionierfase naar meer onderdeel maken van het gemeentelijke werken in het openbaar groen.
0: Ja. En wat staat er zo'n beetje voor jou op de rol om nog allemaal wat te doen? Binnenkort dan, of termijn? Of?
1: Ja, nou, in eerste instantie is het zo dat ik dit jaar in ieder geval me voorgenomen heb om alles wat er is goed te documenteren. Alles inmeten, kennis maken met ongeveer 40, 50 vrijwilligers. Maar er zijn ook alweer nieuwe projecten die zich hebben aangediend. Eentje in de wijk Kerkenzanen. Eentje in het Europapark van Kerkenzanen. Ik ben ook nog bezig met iets groters. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Dus dat is de volgende keer wel licht een mooi onderwerp.
0: Ja, dat zit in de pijplijn, zoals dat heet.
1: Dat zit zeker in de pijplijn. Daar hoop ik deze maand meer duidelijkheid over te krijgen. Maar dat zou echt iets moois zijn. Om dat ook te mogen.
0: Dan gaan we je dan de volgende keer natuurlijk wel even uitnodigen om je in de studio te komen en duidelijk te maken, toch?
1: Dat zou prachtig zijn als ik daar de informatie over heb. Dan is er echt iets leuks voor over te vertellen.
0: Maar ik weet alleen niet of het dus al komende maand is. Want de volgende uitzending dan ben ik waarschijnlijk niet aanwezig.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik word geopereerd. Dus ja, dan ben ik eventjes helemaal buiten alles om, hè. Dan mag je niet
1: meer. Oké, dat is ook belangrijk dat dat goed komt.
0: Ja, daarom. Dus ik weet niet of de volgende uitzending echt doorgaat, omdat ik hem thuis opneem of wat ook, dat weet ik nog niet.
1: Dan kijken we.
0: En anders is het gewoon in oktober.
1: Ja, toch.
0: Wat in het vat zit, verzuurt niet, zeggen we maar, toch?
1: Zeker weten.
0: Maar op korte termijn, is daar nog wat te doen? Of,
1: Nou, op korte termijn hebben we natuurlijk wel de actie die we iedere tweede vrijdag van de maand hebben in het Irenebos. Dan hebben we een groepje van 10 mensen, 12 mensen. En er zijn natuurlijk altijd weer nieuwe mensen ook welkom om daar te komen helpen.
0: Ja, je mag er gewoon naartoe, hè, toch?
1: Wat zei je?
0: Je mag er toch gewoon naartoe?
1: Je mag er gewoon naartoe. Iedereen mag erheen, kost niks. Het is altijd gezellig. We zorgen altijd voor wat lekkers te drinken en er is altijd weer een specifiek onderdeeltje, zeg maar, wat we behandelen.
0: Ja, en dat is bij de Zegenplas, hè?
1: Dat is bij de Zegenplas, ja. En dat is achter de kinderboerderij. Je ziet het gebied inloop. Links aanhouden, zie je onze rechts verzamelen.
0: Oké, het makkelijk te vinden allemaal.
1: Zeker. En dinsdag 1 september is er weer een plukwandeling. Ook leuk. Ook dat verzameld, zeg maar, bij het IVN-gebouwtje. Het zijn weidegebied. Ja. Ook daar kunnen mensen zich gratis voor aanmelden.
0: En aanmelden gaat via?
1: Ja, dat gaat via de bibliotheek. Als je daar zeg maar eventjes op in leest, dan kun je gewoon aanmelden. En dan weten wij hoeveel mensen er komen. En dan hebben we ongeveer anderhalf uur rondwandeling daardoor het eetbare gedeelte van het bos.
0: En dan krijg je allemaal tekst aan uitleg van wat er wel en niet eetbaar is.
1: Ja, en als het kan, en dat kan meestal wel, plukken we wat. Dat is ook nog lekker om wat te eten daar. Dat is altijd leuk.
0: Ja, het groeit daar zo voor niks. Dus,
1: zeker. En er is nog best heel veel.
0: Ja, maar je moet wel weten wat je eet, hè?
1: Ja, en daar moet je ook meelopen, want dan kan ik het je vertellen.
0: Oké. Nick, bedankt voor zover.
1: Is goed.
0: We spreken elkaar weer gauw. En misschien de volgende keer in de studio even om alles weer duidelijk te maken waar je mee bezig bent.
1: Is prima, Nico.
0: Okay. Bedankt. Jo, hoi.
1: Hoi.

0: Heerlijke muziek was dit weer van de Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Ik heb in het verleden een mooie opname gemaakt bij Saskia Brandt. En dat ging over de egelsopvang. En de egelsopvang die was bij de kinderboerderij. Dus daar ben ik toen geweest. En ja, het zijn prachtige beestjes als je ze zo ziet. Maar zij kan er alles over vertellen. Ik sta hier in een mooi hok, een mooie schuur. En als het goed is, zitten daar allemaal egeltjes in. En hier, over de egels praat ik met Saskia Brandt. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nico.
0: Vertel eens wat over de egels. Want het is een onderwerp wat je bijna nooit hebt, hè, voor in de natuur. Heel belangrijk, toch wel. Vertel er eens wat aan.
1: Zeker. Ik ben vrijwilliger bij de egelopvang in Alphen aan de Rijn. En onze egelopvang heet Zorg voor Egels. En wij hebben een vergunning om egels op te vangen, te verzorgen en weer uit te zetten. En dan vraag je misschien af, een vergunning? Ja, die hebben we nodig omdat egels zijn beschermde en bedreigde diersoorten.
0: En daarvoor hebben we een vergunning nodig?
1: Daar hebben we een vergunning voor nodig. Die vragen wij aan bij de provincie Zuid-Holland. En die hebben we ook gekregen.
0: Maar je echt bij de provincie, niet bij de gemeente?
1: Nee, bij de provincie vragen we de vergunning aan. Die hebben we dus. Die hebben we nu tot 2027. En dan moeten we weer opnieuw aanvragen.
0: Dus je krijgt hem niet voor altijd?
1: Nee, je krijgt hem niet voor onbepaalde tijd. Want er zitten natuurlijk ook eisen aan. Je moet de egeltjes registreren. Je moet zorgvuldig registreren wat je met medicijnen doet. Want die dienen we ook toe. Maar misschien even bij het begin beginnen. De egeltjes, die vangen wij dus op. Afgelopen jaar, 2025, hebben we 158 egels opgevangen.
0: Zo. Ja, opgevangen betekent
1: bij onze vrijwilligers thuis. Want wij hebben geen centrale opvangplek voor de egels. Dus wij vangen de egels allemaal bij onze vrijwilligers thuis op. Dat wil zeggen in de tuin, of in de schuur, of in de garage. En de hele kleine baby-egels, die vangen we soms zelfs binnen op.
0: En worden ze ook nog gebracht?
1: Door inwoners worden ze wel gebracht, ja. Daar hebben we vaak contact via de website, daar hebben we een chatfunctie. Maar ook via de dierenambulance. Want de dierenambulance krijgt natuurlijk heel veel berichten als egeltjes gevonden worden. Zij halen ze dan op met de ambulance, houden ze even binnen, kijken wat er aan de hand is. En dan halen wij ze vervolgens weer op bij de dierenambulance.
0: En jullie verzorgen ze dan weer verder?
1: Zeker.
0: Zo gaat dat.
1: Zo gaat dat, ja.
0: Dus dat is eigenlijk over de egel. Maar nu, hier zitten we binnen.
1: Hier zitten we binnen.
0: En dit zijn ook voor de opvang?
1: Dit is ook voor de opvang. Hier zitten nu 10 egels. Zoals ik al zei, we vangen de egeltjes soms ook binnen op. Maar ja, als ze binnen zijn en ze zijn gezond, dan gaan ze weer lekker eten en dan gaan ze groeien. En dan hebben ze ruimte nodig. En daarom mochten we hier bij de kinderboerderij een uitloopren, zoals we dat noemen. Een plek waar de egeltjes even kunnen wennen aan van, hey, hoe is het buiten? Het regent, het waait, ik moet zelf voor mijn eten gaan zoeken. Het staat niet meer voor mijn neus. Voordat we ze vrij laten in de natuur.
0: Je moest ze net opvoeden als kleine kinderen.
1: Zeker. En daarom, ja, en daarom gaan we de plek waar we nu staan is een tijdelijke plek. Maar ik heb je net hier buiten laten zien waar we een vaste plek mogen hebben. En dan gaan we onze egelschool bouwen, zoals we dat noemen. Dus dan kunnen de egeltjes leren hoe het is om een grote egel te zijn voordat die vrijgelaten wordt in de natuur.
0: Ja, je zou zeggen, ze komen uit de natuur.
1: Dat is waar. Dat is
0: dus
1: waar.
0: Ze zouden het eigenlijk moeten weten.
1: Dat is waar. Dat klopt natuurlijk ook. Hè. De egelschool is natuurlijk ook met een knip ook.
0: Nee, maar omdat je zegt van nou, daar laten we ze er even los van. Even proeven weer hoe de natuur is. Ja. Maar ze weten donders goed natuurlijk hoe het is.
1: Zeker. Hun instinct gaat natuurlijk werken.
0: Ja.
1: Maar wij krijgen ze soms binnen. Dan zijn ze 100 gram, 150 gram. En dat is echt formaatje mandarijn. En als ze naar buiten gaan, als wij ze vrijlaten, dan zijn ze 700, 800, 900 gram. Nou, dat is een beetje een forse mango. Dus tussen die periode in is het gewoon goed als ze nog even ergens de ruimte hebben. Dus niet in een kooi, maar de ruimte hebben om te scharrelen, om te snuffelen, om een eten te zoeken. En wat ik zei, wennen aan de weersomstandigheden.
0: Krijg je ze ook nog binnen dat je zegt van nou, een egeltje moet nog zeg maar een ander fles?
1: Dat doen wij eigenlijk niet.
0: Krijgen ze gewoon echt voer?
1: Ja, we hebben afgelopen jaar hebben we wel 3 moederegels met jongen gehad, waarvan er zelfs 2 bevallen zijn in onze opvang.
0: Dat is ook interessant eigenlijk.
1: Dat is heel interessant, Nico, ja. En eigenlijk moet je dan de moeder gewoon met rust laten. 2 weken lang niet naar omkijken, die regelt het allemaal zelf. En dan gaan de egeltjes drinken bij de moeder. En daarna kan je ze natuurlijk beginnen met natvoer. En daarna krijgen ze brokjes. Want een moederegel vliegen ook in de natuur, die laat vrij snel kleintjes los. Dat is na een week of zes.
0: Dan moeten ze allemaal weer voor zichzelf zorgen.
1: Dan moeten ze allemaal voor zichzelf zorgen. En daarom ook krijgen we ook vaak nog in de zomer, zien we kleintjes. Zeker als het een hele droge zomer is, dan is de moeder er al vandoor. En dan kunnen die kleintjes natuurlijk geen voedsel vinden. Hè, want ze eet insecten, slakken, ze hebben water nodig. Dus ook in de zomer krijgen we heel vaak egeltjes nog binnen in de opvang.
0: Ja, je zou zeggen, ze zorgen voor zichzelf, maar toch. De natuur, die biedt het ook niet aan dan.
1: Nee, nee, daarom. De natuur, het is natuurlijk moeilijk, hè? Het klimaat. Ik wil niet alles op het klimaat schuiven, maar het is wel een feit. De zomers zijn droger. Je ziet het ook aan de egeltjes. We krijgen langer in het jaar, in september, oktober, november, krijgen we nog baby-egeltjes. Want de paartijd is vanaf mei. En als alles volgens plan verloopt, dan krijgen ze in juni en juli baby'tjes. Nou, die zouden dan opgroeien. En dan gaan ze in november weer in de winterslaap. Maar alles verschuift, omdat het langer warm blijft. Hm. Dus wij krijgen ook later in het jaar nog die kleine egeltjes die eigenlijk heel zwak zijn. Dat noemen we ook wel onze najaarse baby's. En die krijgen we nu in november, december krijgen we die binnen.
0: Zie je daar nou nog verschil tussen?
1: Ja. Ja, wij krijgen echt, Nico, wij krijgen echt de zwakke egeltjes. Bij ons is het ook altijd 50% kans, gaan ze het redden of gaan ze het niet redden. Maar bijna allemaal zijn het gewoon toch wat zwakkere egeltjes. Vaak darmproblemen. Nou, dan krijgen ze... Dat is misschien een beetje een gek praatje. Maar ja, poep is bij ons echt een onderwerp in de egelopvang. De kleur van de poep, dat bepaalt of het egeltje gezond is. En het gewicht.
0: Maar ja, dat is ook bij de mensen zo. Laten we eerlijk zijn, ja.
1: Ja, dat is
0: Laten we het gewoon noemen zoals het is,
1: ja,
0: toch?
1: Dat is zo, ja.
0: Maar
1: ze hebben heel veel last van parasieten in hun darm. Waardoor ze ofwel helemaal weg worden gegeten van binnen. Nou, dan kunnen we antibiotica geven, pijnstilling geven. Maar het zijn gewoon zwakke egeltjes.
0: Ja, maar dat zien jullie of laten jullie dan nog even iets in de arts komen? Of zo,
1: we hebben een dierenarts die aan onze stichting is verbonden. En die doet heel goed werk, want we vragen altijd aan Marloes, heet ze. Marloes, van, wat is er aan de hand met het egeltje? Kijk, deze kleurpoep, wat zullen we doen? En Marloes is ook degene die de medicijnen voorschrijft. En ook de dosering natuurlijk. Want daar hebben wij geen verstand van. En daar hebben we gelukkig onze dierenarts Marloes voor.
0: Ja, gelukkig wel, hè?
1: Zeker.
0: Want dat heb je nodig. Ja, het blijft een dier.
1: Dat is ook zo, ja.
0: Dus ja, die hebben ook verzorging nodig. Ja. En af en toe injecties of pillen of poeiers of wat dan ook.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. En het is nu ook een bedreigde diersoort. Dat was vorig jaar ook in het nieuws. Ze zijn nu zelfs op een rode lijst gekomen. Een Europese waarneming van bedreigde diersoorten. Dus het is echt serieus slecht gesteld met de egels. Dus we merken wel, dat is wel heel erg fijn, dat er wel veel meer begrip is bij inwoners ook. Mensen zijn veel meer betrokken bij de egels. Wij zien dat aan de contacten die we hebben. Mensen die op de egeltjes letten, mensen die contact met ons opnemen. Maar ook aan de mooie donaties die we krijgen. Er zijn zoveel mensen die een eurotje over hebben voor onze egelopvang. Dat is echt super mooi om te zien.
0: Ja, nou, dat is gaaf toch?
1: Heel gaaf.
0: Ja. Maar waarom leeft dat ineens nu dan? Is dat niet van alle tijden dan eigenlijk? Dat je zegt met egelopvang? Of lieten we het vroeger gewoon maar op z'n beloop?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Dat denk ik wel. Maar we maken er zelf nu ook wel een beetje een rommeltje van. Want mensen, dat is de grootste vijand van de egels. We zijn hun natuurlijke omgeving zijn we natuurlijk toch een beetje aan het verpesten.
0: De habitat, zeg maar, is een beetje weg.
1: Zeker. Dat zijn we een beetje aan het verpesten. Autoverkeer. Er worden heel veel egeltjes overreden door auto's. Een ander groot probleem, dan zou je zeggen, ja, wat is het probleem? Maar dat zijn de robotmaaiers. Want de egeltjes komen toch veel meer in de tuinen. Nou, mensen zetten 's nachts hun robotmaaier aan. Hop, egeltje er tussendoor. Maar het is vooral verkeersslachtoffers. En het feit dat we hun natuurlijke habitat, zoals je dat zo mooi zegt, aan het verpesten zijn. Daardoor komen ze ook veel meer naar de bewoonde wereld om eten te vinden.
0: Ja, maar ja, goed, dat is dat, dus straks even ook nog gezegd van vroeger bij mij thuis. Precies hetzelfde. Zoeken ze ook altijd de mens op. Kijken waar er eten is.
1: Ja. Dat is waar.
0: En dat is allemaal niks bijzonders, denk ik dan.
1: Nee.
0: Maar het is wel gaaf.
1: Ja, het is zeker leuk, de egeltjes. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Het zijn hele leuke, schattige beestjes. Ook heel nuttig, heel zinvol. Het zijn echt hele leuke diertjes. MUZIEK

Ja, Boudewijn de Groot met Jimmy was dit. Ja, we schieten er alweer bijna op. Even wat dingen. Een natuurmonument die lanceert twee nieuwe fietsroutes. Rond de nieuwe natuur van de Nieuwkoopse plassen. Maar er is ook een nieuw wandelrondje en een lange afstandsroute open. Dus degene die wil wandelen en hardlopen, die kunnen dus ontdekking in het natuurgebied. De Ruigeborg bij Nieuwkoop. De lange afstandswandeling is 14,6 kilometer door Ruigeborg en door de Groene Jonker. En een kortere ronde van 6,6 kilometer vanuit het noorden. En de routes voeren bezoekers langs de uitgestrekte graslanden, moerasnatuur en vogelrijke gebieden. Het wandelgebied is toegankelijk alleen voor buiten het broedseizoen, zodat de kwetsbare vogels de rust krijgen die ze nodig hebben. De fietsroute die is ongeveer 33 kilometer. Dus daar kunt u heerlijk fietsen rond de Nieuwkoopse plassen. En de route die voert is langs brede watergangen, bloemrijke oevers en natuurlijk door de rustige dorpjes waar je onderweg kunt poseren bij de verschillende horecagelegenheden. Fietsen starten bijvoorbeeld bij de werkschuur De Kieviet in de Woerdense Verlaat en ontdekken vervolgens stap voor stap hoe rijk en gevarieerd het landschap is. En boswachter Juriaan van Leven zegt erover: het is een route die je meeneemt langs het plassengebied. Je ziet in één middag hoe veelzijdig de natuur hier is. Zijn we er al bijna doorheen gegeerd qua tijd? Ja? Nou, de volgende uitzending die staat gepland op 21 september. Maar ik heb het net al eerder gezegd in de uitzending. Ik zal er waarschijnlijk niet zijn in verband met een operatie. Dus misschien dat ik het thuis opneem, misschien ook niet. Ik weet het niet. En anders is die weer in oktober op de derde maandag. Geert, weer bedankt voor de techniek voor vandaag. Kijk eventjes op de podcast. Daar kunt u alle gesprekken weer terugvinden die we gehad hebben. Uitzending gemist, kijk daar ook even naar de maandagavond de verdieping. Om 8 uur, daar kunt u ook deze uitzendingen weer allemaal terugluisteren. Bedankt en tot de volgende keer. Dag allemaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 1 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
2: Dit is Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend.

0: bekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere

politieauto. Twee agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen twee klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van drie vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden. Gisteren werden ook twee mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de tweede verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de vierde keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: Rock'n'roll met Hans.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Rock'n'roll uit de 50s en 60s. Rock'n'roll met Hans.
4: Well, all right, kids. Are we ready, boys?
5: Yeah!
4: Right, you just about got yourself a deal, boys. Let's step on it.
6: Shut up.
7: Let's go.
8: Ja, ja, natuurlijk. We gaan weer beginnen met het programma Rock'n'roll met Hans. Techniek Peter Keizerwaard. En de artiest van de week is Conway Twitty. Maar ook instrumentaal beginnen met Conway Twitty, Big Train.

Conway Twitty, Big Train. De Coasters, dat is een groep die natuurlijk een hele grote beginhit had, moet ik zeggen. De eerste grote hit eigenlijk was Charlie Brown. Nu een ander nummer van hun, Churchin'.

0: De artiest van de week.
1: Conway Twitty, geboren als Harold Jenkins, 1 september 1933... overleden 5 juni 1993. Hij begon zijn carrière met de naam, geen Conway Twitty hoor, nogmaals, maar met Harold Jenkins. En hij begon zijn carrière bij Sun Records. Give Me Some Love.

Jenkins nam eind jaren 50 een aantal vroege demo's op bij Sun Records. En dat deed hij in een poging om Elvis te evenaren. Crazy Dreams.

0: Sam Phillips van Sun Records bood hem helemaal geen contract aan. Zijn nummers werden zelfs niet eens uitgebracht. Ongelooflijk eigenlijk, hè? Just in time.
1: Wij zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou.
2: De hele dag door.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.

Veel later werden de Sun-opnamen uitgebracht op een EP. Wat is een EP? Dat is eigenlijk een soort singles, maar er staan er 4 liedjes op. Aan de ene kant 2 nummers en aan de andere kant 2 nummers. En die EP werd uitgebracht onder de naam Harold Jenkins Sun Sessions. I Need Your Loving Kiss. Hold my hand, well, I tell

tijd dat hij bij Sun Records zat, zat ook Roy Orbison bij Sun Records. En voor Roy Orbison schreef hij het nummer Rockhouse. Roy Orbison, Rockhouse.

groep The Cimarrons, die bracht Jenkins in contact met manager Don Seed. Hij raadde Jenkins aan om een andere naam te kiezen, want Jenkins klonk helemaal niet als een artiest. En toen werd de naam Conway Twitty geboren. Yeah, woehoe.

0: I don't know. Let's see.
1: Yeah.
2: Heavenly, take one.
1: Okay. Ja, dat gaat maar door, hè. Een beetje oefenen in de studio. Dat gaat, vroeger ging dat zo. Het werd allemaal op de plaat gezet en het werd verkocht. En dat ging ook goed. Met deze artiestennaam Conway Twitty regelde Don Seat een contract bij Mercury Records. Come on home.
3: Studio.
4: Alphen en Studio Kaag.
3: In Braassem.

Het lukte totaal. Oh, weer een toegift. Het blijft maar doorgaan. Het lukte totaal niet bij Mercury Records. Men dacht, hé, weet je wat we doen? We brengen de oude Sun-opname nog een keer uit. Maar dat mislukte ook totaal. Don't you know?

Conway Twitty ging naar MGM Records. Daar bracht men het nummer uit, ja, Only, It's Only Make Believe. En het betekende eigenlijk de echte doorbraak voor Conway Twitty. It's Only Make Believe stond maar liefst, ja, 2 weken nummer 1 in de Billboard Hot 100. It's Only Make Believe.

0: vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brasem.
2: Rock and Roll uit de 50s en 60s. Rock and Roll met Hans.

In de jaren na 1958 had Conway Twitty veel succes. Onder andere met de nummers Danny Boy, Mona Lisa en u hoorde Lonely Blue Boy. Hij speelde ook in films, de bekendste film Platinum High School. Maar het succes van It's Only Maybelieve kon hij niet en nooit meer evenaren. Hey, Little Lucy.

In 1965 had die Conway Twitty het wel gezien in de rock'n'roll. Dat ging helemaal over naar de country muziek. En daar had hij best heel veel succes mee. En hij trad er heel veel.

Ik hoop dat u genoten heeft van Conway Twitty, een groot artiest, zowel in de rock and roll, maar vooral in de country muziek. Crazy Kevin is zo'n leuk Engels, ja, rockabilly groepie. Mijn lievelingsgroepie hoor. Ja, Crazy Kevin met zijn rhythm rockers, Crazy Love.

0: Crazy Kevin en zijn Rhythm Rockers.
1: En de groep is altijd tot het laatst toe bij elkaar gebleven. Benny Joy, dat is een echte rocker hoor. Hoor maar, I'm Gonna Move.

0: Betty Joy, I'm gonna move. Charlie Feathers, ja, When You Come Around.
1: Rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
2: Studio Alphen
1: en Studio Kaag en Brazen.

Charlie Feathers, ja, When You Come Around. De man heeft heel veel werk gemaakt, maar zeer moeilijk aan te komen. Alleen bij het label Bad Family Records, die brengen al wel eens wat van hem uit. Jimmy Grain, Baby, What's Wrong With You?

Jimmy Green, Baby, What's Wrong With You. Ook zo'n artiest die totaal niet bekend is, maar toch wel leuk om te horen. Jackie Lee Cochran, Pity Me.

0: Jackie Lee Cochran, Pity Me. Gary Williams, One Little Man.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.

langzaam gaat hij weg. Die Gary Williams met One Little Man. En nu Don. Ja, een zanger die eigenlijk een beetje een meezingertje zingt nu, hè? Bob King met Josephine.

Bob King, Josephine. Ja, de tijd zit er weer bijna op. Peter Keizerwaard had weer de techniek. Ons onder presentatie nog twee nummers voor u te gaan. Jimmy Collins met Hearts Don't Break. En de Big Bopper, ja, daar komt-ie hoor. Chantilly Lace, tot volgende week.

0: Hello, baby.
1: Yeah, this is the Big Bopper speaking.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu
3: het heldere uur.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.
6: Een hele goede avond, welkom bij het heldere uur. Mijn naam is Sandra Brandt, een nieuw uur met een nieuwe gast. Ik ga haar straks voorstellen, oftewel dat doet ze eigenlijk zelf. Maar alvast zeg ik welkom hier in de studio.

0: Ik ben Fleur Cecile Haak, de schrijfster van het boek Leef je vrij. Ik maak kunst. Ik verbind graag mensen. En ook creativiteit verbind ik graag.
1: Als ik naar je kijk, dan stralen je ogen. En dat was eigenlijk ook, ik ben op jouw spoor terechtgekomen via een event waarin jij al iets deelde over je boek die binnenkort uit gaat komen. En dat event vond ik heel bijzonder, want er waren mensen uit jouw netwerk die allemaal ook iets toevoegden aan die dag. Kan je een klein inkijkje geven aan de luisteraar?
0: Ja, we waren toen in de Salon bij Ruigoort. Een heel creatieve, prachtige plek. Ik hostte daar de pre-boeklancering van Leef je vrij. Ik was er nog niet klaar voor om een boek te lanceren, maar kon niet wachten met het delen van wat er wel allemaal was. Want eigenlijk is Leef je vrij ook veel meer dan een boek. Het is iets wat geleefd wil worden. Het gaat over creatieve expressie, authenticiteit, jezelf mogen zijn en ook echt je creativiteit bevrijden. En het is een boek vol met liedjes, verhalen en het gaat over ons mens zijn. En ja, eerlijk gezegd had ik zoiets van, misschien is dit haast nog wel belangrijker dan het boek, die ervaring. Het boek nodigt uit tot leven en tot jezelf tot expressie brengen. En daar wilde ik mensen in meenemen. En dat kon ook al voordat het boek er was. Dus daar was jij toen bij. En je zag inderdaad allerlei andere vrouwen die ook iets bijdroegen. Aan de dag om Leef je vrij ontstond een groep vrouwen, community, collectief. Is het eigenlijk aan het worden. Women of Earth. En dat bestaat op dit moment uit 88 vrouwen, waarvan merendeel creatief, maker, artiest, danser, van alles en nog wat. Ook vrouwen uit een heel ander veld, educatie of bedrijfsleven, zorg. In ieder geval allemaal vrouwen die ervoor hebben gekozen om echt een authentieke stem in het leven te brengen en te laten horen. En volgens mij ook heel veel verborgen creatief talent nog. Dus die vrouwen droegen bij.
1: En de wereld wordt een stuk mooier met het creatieve talent. Dat heb ik wel gezien toen.
0: Ja, absoluut. Absoluut.
1: En feestelijk ook. Het is een soort frivoliteit die ik wel mis in de huidige wereld waarin we leven. Ik denk dat we het heel hard nodig hebben. En ik had in het vorige gesprek met jou er al over. Dat ik juist best wel vol van zorg zit door alle informatie die op je afkomt. Ook al volg je zo min mogelijk de media. Dan nog komt er zoveel op je af dat je zorgen hebt. En wat ik dan merk is dat mijn creativiteit of mijn, ik zou zeggen productievermogen, maar ik bedoel de productiviteit afneemt. En mijn analyse was van ja, op het moment dat je systeem in de stress schiet, ben je niet meer zo creatief. En is als het ware dat poortje dicht. En toen gaf jij daar weer een andere visie op.
0: Ja, wat ik toen deelde, weet ik niet precies, maar in ieder geval, creativiteit brengt je juist in het moment. En juist op het moment dat er dus iets speelt van angst of onrust, is creativiteit juist het startpunt om daar veranderingen in te brengen. Dat is tenminste wat ik zelf heb ervaren en wat ik ook bij anderen zie.
1: Ja, ja, dus meer een actief opzoeken, een actief gaan doen.
0: Ja, zeker. Dat juist gebruiken eigenlijk als methode om weer bij jezelf te komen en geïnspireerd te raken en vanuit daar weer in beweging te komen. Gewoon puur vanuit wie jij bent in plaats van uit afgeslotenheid.
1: Ja, want volgens mij zijn wij wel bedoeld om uitreachend te zijn of uitdragend te zijn, verbindend te zijn, met elkaar te zijn, met elkaar dingen te maken, te creëren. Zo zijn we volgens mij bedoeld.
0: Ik geloof dat het echt al het eerste is wat een mens heeft gedaan om te creëren. En ook op creatieve manier zichzelf tot uitdrukking te brengen. Dat was er al eerder dan de woorden en gesprekken waren er de beeldtekeningen in de potten.
1: Ja, dus daarom dacht ik ook, het is belangrijk dat je in een podcast komt, dat je nog wat meer podium krijgt. Nou, volgens mij heb je al heel wat podium gehad. Als ik zo zie hoeveel mensen daar op die de voorbereiding op je boek waren. Maar ik denk dat deze tijd er echt om roept om mensen zoals jij, die zo met frivoliteit, met lichtheid, zo alsof het een vanzelfsprekendheid is eigenlijk, dat je uitreikt richting creativiteit of dat van binnenuit aanboort. En dat ook weer verbindt met anderen. En dat ik zag nou weer een wapperende doek of handdoek met jouw eigen creatie erop afgedrukt, die je liet zien op je WhatsApp-stories, geloof ik, dat ik het zag. En zo, ja, wat doe jij allemaal?
0: Ja, Leefjevrij is voor mij echt een levenswerk geweest. Het ontstond vanuit de vraag, hoe raken we verbonden met onszelf als mens, maar ook met elkaar en de aarde. Maar diep van binnen geloofde ik het.

0: begint echt bij onszelf. En die vraag heeft me tot deze creatieve reis geleid. En houdt me nog steeds bezig, maar nu op een andere manier. Want nu kan ik het veel meer uitdragen en in verbinding brengen. Want wat ik vanuit mijn creativiteit eigenlijk ontdekte, is hoe ik weer verbonden raakte met mijzelf. Terwijl ik eerst geloofde van deze vraag, die jaag ik na of die wil ik uitzoeken voor de wereld. Dat was ook zeker zo. En voor de samenleving. Maar ook steeds meer realiseerde ik me van wauw, ik deed het ook echt voor mezelf. Om weer in verbinding te komen met wie ik echt ben. En te kunnen leven vanuit wie ik ben. En mezelf tot uitdrukking te durven brengen. Waardoor ik mijn dromen kan verwezenlijken. En er eigenlijk ook achter kwam van hé, wat leeft er dan eigenlijk in mij? Welke talenten draag ik in me? Ik had geen idee dat ik een kunstenaar was, bijvoorbeeld. En nu voel ik me dat wel. Dat kwam dus naar buiten, die creativiteit. En in mijn kunst ontdekte ik 14 uitdrukkingsvormen van ons mens zijn. En dat staat dus gebundeld in het Leef je Vrijboek, met eerst één beeld van een druppel die onze essentie verbeeldt. En daaromheen 14 uitdrukkingsvormen die allemaal, ja, ook heel verhalend eigenlijk zijn afgebeeld in lino-kunstwerken. Gevolgd door creatieve verhalen en liedjes of quotes. Allemaal een soort affirmerende creatieve uitingen die je herinneren, spiegelen en gidsen aan het potentieel wat je in je draagt. Wat dus universeel menselijk potentieel is.
1: Ik kan me herinneren dat er twee verschillende afbeeldingen zijn. De ene gaat over liefde en de andere gaat over vanuit angst. En hoe je dat hebt afgebeeld. Ik vind het echt magnifiek hoe je dat hebt weergegeven.
0: Ja, je doet op dat soort model waarin ik inderdaad dat verschil weergeef van liefde en angst. Hoe je vanuit je essentie, vanuit die druppel dus eigenlijk naar buiten kan treden. En de angst die beeld dus uit hoe je dat eigenlijk niet doet. En dan leef je ook, maar dan breng je ook iets tot uitdrukking, maar niet echt vanuit wie jij bent.
1: Nee, dat is wat ik dus zie in de ontwikkelingen nu in de maatschappij, die wat mij betreft in dat meer richting die liefde en naar buiten weer mogen, maar die te veel nou naar binnen zijn vanuit angst. Dat heeft al te maken met reviews. Als je bijvoorbeeld via Airbnb een overnachting boekt, dan is het alweer belangrijk dat je een review geeft. Dan krijg je er ook weer een review terug of je de tafel wel perfect schoon hebt achtergelaten. Anders staat het weer openbaar dat er nog een kring zichtbaar was, bij wijze van. Dus je moet bijna overal op je tenen gaan lopen, want je krijgt misschien weer ergens van langs. Weet je? Dat was voorheen volgens mij niet zo. Het is heel erg gericht op, je moet ergens iets van vinden. Het is ook in de mail al gauw dat je weer iets krijgt omdat je ergens geweest bent en je moet er weer iets van vinden. Terwijl ik eigenlijk wel weer snak naar een tijd waarin we gewoon kunnen zijn.
0: Ja, inderdaad. En dat hebben we dan ook echt zelf te doen.
1: Zijn.
0: Ja, zijn. Ja, dat hebben we zelf te doen. Het is echt zo'n verschil om dan het eigenlijk dus weer te laten bewegen van hé, maar het moet allemaal anders in de samenleving. Dit moet anders, dat moet anders. En dan eigenlijk opnieuw niet te leven vanuit je ware potentieel en kern, omdat je aan het reageren bent op alles wat je om je heen ziet. En daarmee eigenlijk jezelf haast voorbij loopt. Of niet haast, maar jezelf voorbij loopt. Of nou, vergeet misschien haast van binnenuit te leven en vanuit die aanwezigheid.
1: Ja, mooi, ja. Mooi gezegd. Hey, was er een fase in je leven waardoor het ook belangrijk was dat jij meer met creativiteit aan de gang ging om te ontdekken wie jij eigenlijk was en wat jij wilde?
0: Ja, er ging best wel wat aan vooraf dat dit zo gebeurde. Als ik denk, waar zou ik beginnen? Maar nee, het was in 2019 dat ik hiermee begon. Dat ik mijn baan opzij en dat ik zo op zoveel verschillende manieren om me heen eigenlijk zag. En ook een beetje wanhopig raakte misschien. Van zo'n haast een paniek of zo die er in mijn leefde. Van hé, mensen, er moet iets anders gebeuren of zo. We moeten echt onszelf weer herinneren wie we zijn. En hoe we kunnen leven vanuit verbondenheid. Ik zag mijn moeder die was eerder in dat jaar overleden. En daarvan heb ik soms, dat heeft mij heel erg heel diep geraakt. En heeft me ook voor mezelf heel bewust gemaakt van wauw, ik vind het echt heel belangrijk dat ik wel de vrijheid kan gaan ervaren om te zijn wie ik ben en mezelf te uiten. En ik heb soms ook een gevoel gehad dat haar overlijden ook te maken heeft gehad met heel veel opgekroptheden. En dus niet compleet in vrijheid kunnen zijn, waardoor je jezelf tot expressie brengt. Misschien je gevoelens uit en alles verwerkt wat er in je leeft, waardoor je ook je gezondheid behoudt. Het is niet op feiten gebaseerd of zo, maar dat is wel een gevoel wat ik heb gehad. Ook gewoon oorlogstrauma, wat er vanuit generaties door is gegeven en opgeslotenheid. Ik geloof heel erg dat in de hele GZ heel veel mentale gezondheidsproblemen voortkomen vanuit een onvermogen om onszelf tot uitdrukking te brengen. En dat leeft in onszelf, maar tegelijkertijd leven we ook wel in een maatschappij waarin we niet heel erg worden uitgedaagd of uitgenodigd om te leven vanuit authenticiteit. Maar toch geloofde ik dus steeds meer van het begint in onszelf. Ik werkte ook in Rotterdam en zag heel erg hoeveel mensen hun waarde hangen aan de bijvoorbeeld sociaal-economische status of familie, gezin waar ze vanuit vandaan komen of afkomst. En ook daar vond ik dat zo lastig om te zien. Omdat ik gewoon wist of geloofde van hé, maar jij hebt gewoon iets supermoois te brengen hier, net als ieder ander mens. Alleen op het moment dat je je continu identificeert met bijvoorbeeld waar je vandaan komt of wat er normaal is in jouw familie of buurt, dan breng je jezelf eigenlijk helemaal niet tot leven. En op een gegeven moment waren er verschillende dingen die ik zag. En die urgentie voelde zo groot dus om op die zoektocht te gaan. En creativiteit was gewoon mijn... Dat ging vanzelf stromen. Ik vloog naar Costa Rica en al gauw kwamen er liedjes in me op. En was dan ik te schrijven. En was creativiteit echt een manier om ook mijn innerlijke wijsheid te laten spreken tot me. Ik had het misschien niet direct door. Maar later toen realiseerde ik me dus van hé, mijn kunst die brengt mij eigenlijk de boodschappen die ik zoek. En pas veel later, om nog even terug te komen op jouw vraag. Ik weet niet, misschien had ik het toen ook al eerder door. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me dus ook echt dat het voor mijn eigen mentale welzijn en gevoel van verbondenheid echt mijn reis is geweest om middels creativiteit mezelf terug te vinden. Want ik voelde me toen destijds, toen ik nog in Rotterdam zat, echt best wel eenzaam. En wist ook niet goed hoe ik mezelf een houding moest geven of zo. Of hoe ik daar doorheen kon breken.

0: Dat heeft ook bijgedragen. Dat zijn meerdere dingen die samenvielen. En toen ben je wel vertrokken naar Costa Rica. Dus wat heeft jou dat ticket laten kopen dan?
1: Ja, wat was dat? Ik had toen dus mijn baan opgezegd en ik was een reiki-praktijk en creatieve expressie, gecombineerd met creatieve expressie, een soort bevrijdingscoaching. Daar was ik mee gestart, maar al gauw herinnerde ik me of voelde ik van, oh ja, shit, maar dit is niet waarvoor ik mijn baan heb opgezegd. Ik wilde echt iets ontwikkelen wat bijdraagt aan de empowerment van een mens, waar iemand zelfstandig iets mee kan om zichzelf weer te herinneren en eigenlijk bevrijden in wie die is. Wat dus tegelijkertijd een wens ook nog voor mezelf, als ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik het heel spannend vond om me zichtbaar te maken met mijn bedrijf wat ik toen had. Dus ik liep er gewoon tegen dingen aan, tegen angsten aan. En ja, merkte gewoon van ja, maar dit was niet mijn bedoeling om een soort coachpraktijk. Ik wilde iets handvatten ontwikkelen waar mensen zelfstandig iets mee kunnen. Weet je, als dat gezegde van je leert iemand om vis te vangen in plaats van hem vis te geven. Dat was echt een soort brandend verlangen. En waarom dan naar Costa Rica? Ik had wel zoiets van ik moet op reis. Dat inspireert mij altijd. En ik wilde eigenlijk dolgraag naar Brazilië, maar omdat een vriendin in Costa Rica een huisje had, belandde ik daar.
0: Wat leuk. Zij had daar een huisje en jij kon daar naartoe.
1: Dus toen kwam ik daar aan op echt het meest verlaten stukje van het land, ongeveer met de grens met Panama, waar alleen nog een Indianenreservaat erachter was en er woonden alleen maar locals. En het voelde echt zo aan het einde van de wereld. Dus daar was het echt de natuur die zoveel bracht. De eerste 5 weken van mijn reis alleen op die plek, samen met hun dan. En vervolgens reisde ik af naar communities en ontdekte ik heel veel creativiteit.
0: Bij de community zelf.
1: Ja, daar ontdekte ik ecstatic dance voor het eerst. Heel veel muziek, heel veel creatieven bij elkaar verzameld. En eigenlijk allemaal mensen die op zoek waren naar leven in harmonie met zichzelf, elkaar en de natuur. En ik ben echt niet de enige die heeft ontdekt dat creativiteit daarbij hoort en onderdeel van wil zijn, want dat leefde daar gewoon.
0: Nee, en hoe breng je dat nou in Nederland in? Want nu woon je niet meer in Rotterdam inmiddels.
1: Nee, inderdaad. Ik verblijf vooral in Bilthoven in een boshuisje op een mooi bospark. En daar wonen ook heel veel creatieve mensen. Maar ja, de ontwikkeling van die groep Women of Earth, daar zit echt heel veel potentieel voor samen creëren. En 20 september dan is de officiële lancering van mijn boek Leef je vrij. En dat wordt ook weer een heel groot en creatief event bij Raum in Utrecht. Ik ben heel blij dat ik hun heb ontmoet. Een partij met heel veel zelfde waarden, waar ook kunst en sociaal-maatschappelijke vraagstukken samenkomen, waar ze zich op richten. Maar goed, maar op dat event zullen we ook juist samen met Women of Earth een beleving neerzetten, waarin heel veel creativiteit thuiskomt.
0: Ja, en wat ik heb gehoord is dat er al heel veel mensen bij jou workshops doen, avonden waarin ze hun ei kwijt kunnen onder begeleiding.
1: Ja, ik heb een

0: Die dan wel even meegaan, die ook opeens enorm creatief talent. Soms ook gewoon, misschien heeft iedereen wel creatief talent, maar ja, die waarvan ik echt denk: wauw, je hebt echt iets prachtigs geschreven of gemaakt. En vaak zijn de mensen zelf ook verrast over hun eigen creativiteit en wat ze hebben gemaakt.
1: En heb je daar nog mooie voorbeelden van mensen die misschien ook wel in zwaarder weer zitten? Of ook wat jij zei over de GZ, de geestelijke gezondheidszorg, waar mensen soms in belanden met problematiek, maar daar misschien bij jou ook wel goed af zijn?
0: Misschien is het ook niet verkeerd om eerst ook te beginnen met mezelf. Want voor mij heeft mijn creativiteit en creatieve expressie me ook echt uit mentale ongezondheid gehaald, zou ik zeggen. Na een lastige ervaring op een reis die volgde. Toen was ik echt super getraumatiseerd teruggekomen. En is mijn kunst echt mijn ingang geweest om weer bij mezelf te komen. En ook leef je vrij trouwens de herinnering aan die uitdrukkingsvormen en dat dan gaan leven. Telkens weer opnieuw kiezen voor, bijvoorbeeld genieten. Dat is een van de beelden uit het boek, die gaat over genieten. Telkens opnieuw zo'n klein stapje van, oh ja, misschien even de zon ingaan. Dat brengt mij nu weer geluk of genieten. Of de herinnering aan moed. Van, oh ja, ik moet een keuze maken. Het zijn allemaal aspecten die in ons leven en die, ja, de kunst die ik maakte, die herinnerde mij om dan de stapjes te zetten. Maar naast die methode, ik vind het eigenlijk zo'n haast een gek woord, want het gaat gewoon over de uitdrukking van ons mens zijn. Maar naast dat is creativiteit op zichzelf, gewoon je creativiteit uiten, is ook echt een moment, ja, een moment om in het moment te komen. Waardoor je loskomt van de angsten en gedachten die er misschien in je leven. En vanuit dat moment verdiep je gewoon daarin. En ontstaat er een soort nieuwe trilling of aanwezigheid en kwaliteit die je meeneemt in de rest van je dag. Dus ja, bij de workshops die ik gaf, dat deed ik eerst in Utrecht in een prachtig plekje. Die ook echt heel goed de ruimte biedt voor verstilling. Daar deed ik die workshops en daar kwamen veel mensen die op dit moment herstellende waren van burn-out of depressie wordt niet zo vaak genoemd, maar het een of het ander, het maakt ook niet zo uit, die in een herstelperiode zaten. En die gaven ook aan dat ze zich lichter voelden na afloop. En wat ook mooi is, dat is ook iets wat ik uit eigen ervaring kan delen, is dat het soms intens kan zijn om in zo'n periode van herstel om je in een groep mensen te begeven. En ook misschien al helemaal onbekenden. Terwijl er wel echt een verlangen ligt bij ieder mens. Het is gewoon een basisbehoefte om je verbonden te voelen met anderen. En zo'n creatieve activiteit, die biedt kans om je wel verbonden te voelen met elkaar. Zonder dat er bijvoorbeeld heel veel hoeft te worden gepraat of dat er, nou, het is heel verbindend.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje net als samen koken.
0: Ja, het is ook iets creatiefs eigenlijk. Ja.
1: Iemand uit mijn netwerk die deed dat vaak in haar huiskamer. Ze had een prachtige keuken trouwens. En dan nodigde ze zo'n 6-7 vrouwen uit die elkaar vaak niet kenden. En had ze een aantal menus bedacht. En dan kon je kiezen welk onderdeel je met welke vrouw dan ging doen. Met in tweetallen voorbereiden. Maar dan ben je aan het snijden en voorbereiden. Na samen eten. Maar dat gaf dan zo'n vanzelfsprekende verbinding.
0: Ja, precies. Het geeft echt, ja, inderdaad. Ik kan niet precies exact verklaren hoe het werkt. Maar ja, je zit dan, ja, je bent al dichter bij jezelf. Je bent bezig met je lijf. Je bent in je lijf. Het creëren komt ook echt vanuit je lijf.
1: En je bent in focus in het moment.
0: En in het moment, ja. Dus dan ontstaat er sowieso heel veel ruimte voor meer spontaniteit.
1: Ja, en als je echt moet praten met elkaar, dan geeft het al een heel ander gevoel dan als dat helemaal niet hoeft. En je kan gewoon opgaan in je eigen bubbel. En daar vanuit vanzelf organisch verbinding maken, ja. Ik kan me voorstellen dat het heel verlichtend kan werken, ja.
0: Ja.
1: Maar hoe begin je dan met zoiets, hè? Want het woord creativiteit is zo breed, hè? Want dan denk ik aan, ik heb jarenlang elke ochtend geschreven. Ik merk dat doe ik nou opeens niet meer, sinds 2 maanden. Het is ook alsof het niet meer nodig is. Ik zet altijd mijn intentie en ik zat er altijd heel bewust. En dat heeft me heel veel gebracht. Maar op de een of andere manier is het niet meer nodig. Zoiets

0: ervaar ik het. Maar als je het er zo over hebt, dan heb ik eigenlijk wel weer zin om iets met creativiteit te gaan doen. Maar wat dan?
1: Wel, ja. Er zijn zoveel vormen van creatieve expressie.
0: Want hoe begon jij dan? Weet je, waarmee?
1: Voor mij kwam het haast allemaal tegelijkertijd, lijkt het wel. Want ik had en zang en tekenen en schrijven en dansen. En op dit moment, ja, vraag ik me het meeste af, waar heb ik zin in? Bijvoorbeeld in de ochtend vind ik het heel fijn om mezelf creatief te uiten. Dan heb ik de ene keer zin om te dansen, te bewegen. En de andere keer heb ik meer zin om een tekening te maken. Maar ik denk dat het bewustzijn dat je creativiteit je ook echt helpt om en kan gidsen naar jezelf, maar ook naar misschien bewustzijn van wat de dag van je vraagt of wat dan nou eigenlijk ook je vraag is. Als je nog meer een gevoel hebt bij het potentieel van je creativiteit, geeft dat ook weer extra aanleiding om het te gaan benutten. Dat je het ook echt mag benutten als tool om in contact te komen met jezelf.
0: Ja, ik kom erin dat ik wel een hele periodes heb gehad met mooie quotes die zomaar mij binnenvielen. En die ging ik dan ook tekenen. En nou, daar ontstonden prachtige boekwerkjes van eigenlijk. Maar ik merk dat ik daar dan weer geen behoefte aan heb. Of het niet. Ja, ik wil allemaal niet meer zo met quotes en inspiratie bezig zijn dat het iets moet geven. Ik vind het juist heerlijk om dat allemaal juist niet te doen en gewoon een zwarte bessenstruikje te halen en die in mijn tuintje te gaan doen met zelfgemaakte compost. Nou ja, door de natuur gemaakt, maar eronder te doen en het te zorgen. Gewoon helemaal daarmee bezig te zijn. Maar ja, dat is ook ergens misschien creativiteit.
1: Ja, dat geloof ik zeker. Koken, tuinieren. Ik vind het ontzettend creatief. Ja.
0: Een soort slingerpaadje aanleggen.
1: Ja. Ja. Je bent altijd dan, je start vanuit een inspiratie. Je komt in zo'nzelfde flow. Je bent iets aan het maken. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk helemaal niet per se dat het iets moet worden. Hè? Dat is ook het belangrijke ervan. Ik denk dat veel mensen ook al stil liggen met vanuit het woord creativiteit. Om van het idee, nee, dat ben ik niet. En voor het geval je zou gaan proberen, dan nou ja, doe maar niet, want het is misschien weer niks.
1: Ja, daar zal je echt even verbazen als je zo iemand bent, inderdaad, die denkt van oh ja, maar dat heb ik niet, of dat ben ik niet, of dat past niet bij mij, dat hoort niet bij mij. Je kan bijvoorbeeld, net als dat we kunnen praten, kan je ook creatief uitdrukken. Dus bij de workshop Ontdek jezelf met kunst is dat ook hetgene wat centraal staat. Gewoon de creativiteit laten stromen zonder dat er een bedoeling is om het mooiste kunstwerk te maken. Totaal niet. Het gaat om ja, de stroom openen eigenlijk. Als je bijvoorbeeld vraagt van hoe zou jij moed uitbeelden? Of het dan nou is in een tekening of in een beweging. Altijd ontstaat, ja, kan er intuïtief dan een verbeelding daarvan ontstaan die vanuit jou komt?
0: Ja, en dan bedoel je wel moed met een D.
1: Ja, precies. Moed met een D. Die bedoel ik. Dat je kan met je creativiteit kan je eigenlijk heel veel tot expressie brengen waar we met onze woorden helemaal niet bij kunnen. En dan gaat het er dus inderdaad niet over om iets moois te maken. Het gaat erover om iets tot expressie te brengen.
0: Ah ja, dat is eigenlijk wel weer een volgend onderdeel van dit gesprek, vind ik. Dan gaat het over jezelf tot expressie brengen. Dat verruimt wat weer wat meer dan je moet iets met je creativiteit, zoiets.
1: Ja, nee, het gaat echt om tot expressie brengen. En ik denk dat dat echt zo'n vergeten goed is. Dat we onze creativiteit kunnen benutten om onszelf tot expressie te brengen. En vanuit dat tot expressie brengen, dat dient zoveel doeleinden eigenlijk. Want ten eerste, ja, je brengt iets vanuit jezelf tot expressie. En in dat moment raak je al verbonden met jezelf ook. En vervolgens heb je ook nog datgene wat je tot expressie hebt gebracht, waar je weer iets mee kan. Of wat je kan verbinden met anderen. Het is echt zo'n prachtige tool. En we hebben het ook echt hard nodig. Want met alleen onze woorden, waar ons denken zo erg in vermengd is, Ja, komen we vaak helemaal niet tot de essentie of tot die verbinding die wel gerealiseerd kan vanuit ook vanuit creativiteit. Ja. Yeah.
0: Ja, en wat ik eigenlijk zie in mijn dagelijks leven is dat die expressie voor mij niet meer zo heel erg nodig is naar buiten. Dus ik heb veel minder podcasts ook gemaakt. Ik ben helemaal van social media af. Ik post bijna niks meer op LinkedIn. Maar dat zit er meer in het dagelijks leven, in de ontmoetingen, in het hier en nu. Ja, want als je bijna geen apps meer hebt op je telefoon en geen social media doet, ja, wat komt er dan voor in de plaats? Dus veel meer verstilling van binnen, maar dat is ook een bepaalde expressie, merk ik. Want ik ben meer in het hier en nu, al is het in de voortuin, met de mensen die voorbij komen, dat je daar even een gesprekje mee hebt. Of...
1: Ja, prachtig. Ja, dan zit je compleet in je aanwezigheid. En zou het misschien vanuit daar, vanuit inspiratie kunnen opkomen dat je wel iets creatiefs wil doen.

0: ga er toch, denk ik er wel weer over na. Ja, ik vind het kriebelt wel weer als je het zo zegt. Ja. En als er dan, hè, want jij geeft dan zo'n die workshop, heb je ook gegeven. Hoe zie ik dat dan voor me? Zie ik dan een tafel met van alles liggen, van papier en pennen en verf en hoe begin je dan? Want jij hebt zelf je kunst gemaakt met dat gutsen, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja, het gutsen, wat veel mensen zeggen te herinneren van hun basisschool, dat ze ooit wel eens hebben gegutst met zo'n houten handvatje en een ijzeren soort V-vormig dingetje waar je dus je lino mee uitsnijdt. En als je dat inrolt met inkt, de tekening die je hebt uitgesneden, dan heb je de druk voor je lino kunstwerk. Dat is inderdaad waarmee ik vooral heb gewerkt om beeldend kunst te maken. En bij je ontdek jezelf met kunst doe ik dat niet. Want dat is echt weer een ander soort vorm. Bij ontdek jezelf met kunst werken we met gewoon met papier, kleurtjes. Het zou natuurlijk heel goed met verf kunnen. Tot nu toe deed ik dat in het kleurtjes, stiften, pennen. En zodat het echt zo makkelijk mogelijk is eigenlijk om vanuit het moment jouw kleur op het papier te zetten. Dus ik begin vaak dan met een moment om aanwezig te raken. Het is best een meditatieve beleving eigenlijk die ik begeleid in die workshop. Om echt vanuit het contact zijn met jezelf, vanuit het moment tot expressie te kunnen komen. En mijn eerste vraag of suggestie is meestal van zoek een kleur uit die je op dit moment aanspreekt en zet hem maar op je papier. En laat het maar gebeuren. En dat is het enige wat nodig is om die tekening te laten starten. Ja. Yeah.
0: Zo simpel kan het zijn.
1: Ja. Yeah.
0: Met schrijven heb ik ook eens een schrijfworkshops gedaan. Dat is ook heel bijzonder als het begeleid wordt. Dat je eigenlijk gewoon leert schrijven door het gewoon door te gaan. En ook als je het even niet meer weet dat je dat opschrijft. Op een gegeven moment word je eigenlijk steeds losser. En kan je met een bepaalde aanwijzingen een prachtige of verhaal of anekdote. Of een drieluik of een elfje.
1: Ja, inderdaad. Ja, je hebt zoveel vormen die je dan kan inbrengen. Iets wat ik ook zelf heel leuk vind om te doen is om na een tijdje in je eigen bubbel te hebben gecreëerd. Om dat open te stellen en in verbinding te treden met elkaar middels je kunst of middels je creativiteit. En dan ontstaan er een soort kunstzinnige gesprekken. Dus bijvoorbeeld, je reageert in dichtvorm of in tekening op iemands anders tekening. En geeft zo een creatieve reactie. Of je geeft een verbeelding op basis van de, zeg maar met je lichaam, een verbeelding. Op basis van de tekening van de ander. En zo reageer je. En dat raakt echt zo diep. Dat heb ik zo vaak mogen zien. Dat is echt heel prachtig.
0: Komen er ook mannen?
1: Ja, zeker. Komen ook mannen. Het zijn wel wat meer vrouwen, maar zeker ook mannen. En dat is echt geen niet gendergebonden creativiteit. Nee.
0: Nee. Nou, de expressievormen zijn misschien wel een beetje anders. Ik bedoel, een man is eerder met vuur maken en dan is een beetje de ouderwetse beelden die ik erbij heb, hoor.
1: Ja, wellicht dat vrouwen wat vaker zachtere vormen maken of zo, maar ja.
0: Ja, waar wil je graag nog, wat zie je nog voor je waar je nog komend jaar mee bezig gaat op dit vlak?
1: Op dit moment gaat dus al mijn aandacht ook naar de lancering van Leef Je Vrij, wat echt een co-creatief project aan het worden is met alle vrouwen. Ik wil heel graag veel meer in co-creatie creëren. Ik wil graag mensen blijven uitnodigen ook, inderdaad. Dus op dat event ook wordt iedere bezoeker, je bent van harte welkom. Het is gratis toegankelijk zelfs, het event. Wordt uitgenodigd om ons mens zijn te verkennen. Middels creativiteit. Ik ben zo benieuwd wat er gaat ontstaan. Ik voel heel veel passie voor ook echt Leef Je Vrij en die methode te gaan benutten en te delen. Waar ik net dus al kort over deelde. Maar die is heel geschikt voor eigenlijk alle creatieve expressievormen die je maar kan bedenken. En dat dan als tool gebruiken om in contact te komen met jezelf. Want ieder van die, ja, dat model bestaat dus uit 14 uitdrukkingsvormen van ons mens zijn. En je kan er zelf over gaan denken van, bijvoorbeeld, stel een van die uitdrukkingsvormen gaat over onze grenzen stellen of jezelf prioriteren, je welzijn voorop zetten. Je kan daarover gaan denken. Van hoe kan ik dat beter doen? Of hoe ook moet dat misschien beter doen? Of je kan erover in gesprek.

0: gaan. Maar je kan ook je creativiteit inzetten voor jezelf. Dus bijvoorbeeld in de vorm van theater dat gaan ontdekken. Of in de vorm van tekening het gaan ontdekken. Van hey, hoe verbeeldt zich dat eigenlijk als ik me hier heel klein in houd? Of juist als ik me daar alle vrijheid in geef om voor mezelf te zorgen en mezelf te prioriteren bijvoorbeeld.
1: Ja, je welzijn prioriteren vind ik wel een mooie. Want we moeten natuurlijk wel ook met elkaar blijven zijn. Dus niet te veel richten op dat je zelf geprioriteerd moet zijn, vind ik dan wel. Maar toen je zei je welzijn prioriteren, die viel me wel, ja.
0: Ja, fijn dat je daarop terugkomt, want dat bedoel ik ook. Inderdaad, het gaat niet over jezelf prioriteren. Het gaat over je welzijn prioriteren. En ja, nou ja, in ieder geval, ik hoop.
1: Nou ja, aan de andere kant ook weer wel, want wat jij ook zei, het begint eigenlijk ook wel weer met de verbinding met jezelf in die zin, voordat je het weer met een ander kan. Dus zo is het jezelf prioriteren ook wel weer van belang. De verbinding met jezelf.
0: Ik had er vandaag nog iets over geschreven, van het gaat niet over. Het gaat er niet over om jezelf het centrum te maken van je leven. Het gaat er wel over om het centrale vertrekpunt te zijn in je leven. En als daar dan dus bij hoort, het is nu belangrijk om mezelf te beschermen eigenlijk door te begrenzen en nee te zeggen tegen die vraag of dat aanbod. Omdat ik merk, ja, dat past nu op dit moment niet voor mij. Mm-hmm. Dus dat is meer hoe ik hem bedoel. Dat je je eigen welzijn inderdaad prioriteert. Mm. En ja, je kan daar dus, als je, ja, dit gaat dus gewoon over grenzen stellen en je grenzen bewaken. Creativiteit biedt ons echt een mogelijkheid om te experimenteren en te verkennen. En ik geloof heel erg in het leren vanuit de ervaring. In plaats vanuit het denken of spreken of terug analyseren naar het verleden. Dat heeft ook allemaal zijn eigen waarde. Maar leren vanuit de ervaring, dat helpt ons direct om een soort spier te trainen. En creativiteit biedt daar een hele mooie tool voor.
1: Mooi. En noem nog eens een andere kernwoord uit je methode.
0: Eentje gaat over delen. Delen, jezelf zichtbaar maken, je waarde delen. Het gaat ook over eigen waarde. In de hoofdstukken beschrijf ik het telkens met bijvoorbeeld ik deel, ik geniet, ik toon moed, ik zorg. Maar delen, dat beeld wat je bedoelde met de vlag, daar staat een vrouw en die heeft haar armen in haar zij. Ze heeft een opkomende zon achter zich en een vleermuisje op haar schouder. Die staat voor de wedergeboorte. Onder haar zie je een soort van gekke figuurtjes. Iemand zei een keer, hey, dat zijn een soort van demonen die ze achter zich heeft gelaten. Nou, ik zie het nu inderdaad als haar angsten die ze heeft achtergelaten. Ze maakt zichzelf zichtbaar en deelt haar waarden en neemt haar plek in de wereld. Nou, dat is ook een van die beelden. Daar kan je ook mee oefenen in je eigen creativiteit en kunst. De kunst uit het boek die kan zo in één oogopslag je herinneren aan een aspect wat leeft in jezelf.
1: Ja, dat viel mij ook op, ja. Dat je per aspect ook eerst met een beeld begint, wat het ook eigenlijk meteen neerzet.
0: Ja, eigenlijk vertelt het beeld het hele verhaal. En op een gegeven moment dan kan je dat gaan herkennen. Ik leef er nu al een hele tijd mee en ik hoef het maar te zien en ik weet het. En alles hangt met elkaar samen. Dus zo kan het visuele eigenlijk iets heel makkelijk vatten. En kan het ook aanpassen op de persoon. Zeg maar, voor mij betekent dat van mijn plek innemen. Daar heb ik zelf een soort van gevoel bij. En dat is voor iedereen weer net anders. En een beeld die geeft eigenlijk ook die vrije ruimte om dat dan heel erg
1: op te doen. En het is ook mooi dat je dan je eigen beeld weer kan maken op basis daarvan.
0: Ja, inderdaad. Want dat is ook zeker de uitnodiging om dan dus zelf ook je creatieve expressie te gebruiken om iets te verbeelden. En zo kan ook jouw eigen kunstwerk een ankerpunt gaan vormen voor jezelf.
1: Dat zou ik dan wel weer leuk vinden, want dan zou ik wel mijn eigen beeld erbij willen maken. Bij elke term eigenlijk. Hoe noem je het? Ankerwoord? Nee?
0: Ja, uitdrukkingsvorm of aspect. Zijnsaspecten noem ik het in het boek.
1: Ja,
0: dat is geweldig om inderdaad dan. Ja,

0: eigen expressie eraan te geven, zodat je echt jouw verbeelding ervan hebt.
1: Ja, mooi. Voor mij is het heel erg mezelf toestaan dat ik meer de verstilling in ben gegaan en meer in het hier en nu en niet zo outgoing meer ben. En dat dat ook oké is. Het is een mooie fase, maar daar zou ik wel een beeld voor willen maken, ja.
0: Prachtig, ik ben heel benieuwd ernaar. Ja.
1: 21 september, waar is het?
0: In Raum, in Utrecht. Dat is vlakbij station Leidse Rijn. Daar loop je dan zo in 3 minuten naartoe. En het is een prachtig terrein, echt in het midden van de stad. Of niet, ja, het midden van de stad. Zo, het is natuurlijk niet in het midden van de stad, maar ik vind het wel heel bijzonder om dit event, waarin ook creativiteit en het vrouwelijke zoveel ruimte krijgt, om dat juist op een plek te hebben waar er een betonnen ondergrond is. En het is een plek die, ja, heel overlappend is met heel veel kernwaarden. Zo van creatieve vrijheid, ruimte voor iedereen. Dat is hun quote, ruimte voor iedereen, mogen zijn wie je bent. Maar ja, het had misschien op een bepaalde manier ook passend of logisch geweest als dit event dan op een heel groene plek in het midden van de natuur zou zijn. Want Leef je Vrij staat ook echt voor de nieuwe aarde. Maar die mag juist in de samenleving landen.
1: Ja, dus al die vrouwelijke waarden of vrouwelijke energie op een betonnen vloer, dat helpt de zaak wel eventjes verbinden.
0: Ja, precies. Dat vind ik juist zo mooi. Dat dat dan samen mag komen en dat er ook een soort onverschrokkenheid mag ontstaan. Nog veel meer voor de vrouwen, voor het vrouwelijke, om de weg terug te vinden ook en de zichtbaarheid te pakken. Zeg maar die plek in te nemen midden in de maatschappij.
1: Mooi. En aanmelden neem ik aan?
0: Je kan je aanmelden via Hipsy en je kan ook aankomen waaien. Maar het liefste aanmelden inderdaad.
1: Ja. En Hipsy is de platform waar ik jou ook heb ontmoet.
0: Ja, en dat klopt. Ja, daar staan allerlei creatieve events. En dus ook dit event.
1: 20 september 2026 moet ik erbij zeggen, want de podcast zal nog heel lang blijven bestaan.
0: Ja, het is al bijna over 6 weken ongeveer zijn we daar.
1: Ja. Ja. Mooi. Zou je nog iets willen toevoegen? Want volgens mij zijn we een beetje aan de afronding.
0: Wil ik nog iets toevoegen? Ik hoop je daar te ontvangen. Ik zou je heel graag kennis laten maken met creativiteit die in jou leeft. De creativiteit die ik en de vele Women of Earth te delen hebben. Ja, je willen uitnodigen om het experiment aan te gaan. Om ja, ook Leef je Vrij te ontdekken. Kunst te vinden als ingang naar een authentieker leven. En ook community te gaan ervaren. Inspiratie en rolmodellen. Die vaak weerszijden spelen natuurlijk. Rolmodellen die jou helpen of elkaar wederzijds inspireren. Om te mogen zijn wie je bent. Je inspiratie te mogen leven. En niet meer zo te schrikken, maar te durven geloven in wat er allemaal wel niet mogelijk is. Op het moment dat we leven vanuit bezieling en inspiratie. Waar creativiteit zo'n ontzettende voedingsbodem voor is.
1: En wat een rijkdom als ieder dat vanuit zijn authentieke zijn kan.
0: Ja. Ja, dat is toch het mooiste wat er bestaat.
1: Vrij. Leef je vrij.
0: Leef je vrij.
1: Mooi. Dankjewel.
0: Jij ook heel erg bedankt.

0: Maar je haar ligt diep te glans op het kussen. Ik schuif de kant opzij.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëlier van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
5: Song from Ireland.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland, voor het Groene

luisteraars, van harte welkom bij Song from Ireland. Ik begin vandaag met Matt Greenwich en Jackie Daly. Ik heb hier hun album The Living Stream. U kunt luisteren naar Tenpenny Bit en Art O'Keefe's.

Matt Greenwich op fiddle en Jackie Daly op accordion. De CD heet The Living Stream. U hoorde The Tenpenny Bit en Art O'Keefe's. En hier komen Con Carthy's favorite, Morris Manley's en Nellie.

U krijgt nog een derde stuk van de cd van Matt Greenidge en Jackie Daly. The Cantor Jig, The Ducks in the Oats en Farewell to Berlina Hola.

Matt Greenwich en Jackie Daly. Ik ga verder met de fluitiste Gillian O'Malley. Hier komt The Primrose Lass, Paddy Joe Tighes en Meechin Healy's.

Bastard Nair, Song from Ireland. Ik heb hier de CD New Road van Leonard Barry, Irish Traditional Music on Illan Pipes. Hier komt Apples in Winter, Pity Learys en Tom Billies.

Dan Gurney hoorde u op met een accordion met begeleiding van Brian McGrath op piano. Dat was Return to Burton Road and I Buried My Wife and Danced on Top of Her. En dat is toch wel by far the most peculiar name of a tune in Irish music. U krijgt nog Molly Brannigan, The Humours of Lochree, The Greenfields of America and The Mouse Behind the Dresser. Ook een mooie trouwens.

Dan is het nu de beurt aan Pat Brothers op bouzouki en vocals, Liz Knowles op fiddle en Ardanger Lamore en Kieran O'Hare op Ellen Pipes en Tin Whistle. Open the door for three. U gaat luisteren naar Johnny Loves Molly.

krijgt u nog een klein stukje van The Golden Glove, gezongen door Pat Brothers. Maar het is bijna het eind van het eerste uur, luisteraars. Dus de hele song krijgt u straks aan het begin van het tweede uur.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
5: Het tweede uur van Song from Ireland begint met een stuk van de cd The Penny Wager van Open the Door for Three. U hoort Pat Brothers met The Golden Glove.

Bad Brothers samen met Liz Knowles op fiddle in Harlemme d'Amore en Kieran O'Hare, Ellen Pipes en Tin Whistle. U hoorde When First I Went to Caledonia. We gaan verder luisteraars met de zusjes Queely Yvonne en Pamela Queely. De cd heet Beyond the Bellows and the Bow. Respectievelijk spelen ze fiddle en concertina. We gaan luisteren naar Singing Stream Air en Miss Galvin's Barn Dance.

De fluitist Dizzy Wilkinson, luisteraars, is een maand of 3 geleden overleden. Ik heb hier zijn cd uit september 2020. Die cd heet Two for Joy. Om te beginnen kunnen we luisteren naar Katie Taylor's The Chattering Magpie en Concert. These three reels are great melodies. They hang together very well, particularly on the bass flute in B. Thank you, Martin Doyle. Trouwens, de begeleidende muzikanten zijn...

Dan krijgt u ook nog een lange set van de CD 2 for Joy van de fluitist Desi Wilkinson. Mountain Streams Where the Moorcock Crows, Planks T. Wilkinson en A Waltz for Genevieve. The first tune here is from The Singing of Paddy Tony. Planks T. Wilkinson is by Turlough O'Carolan. And the last tune here is A Waltz for Genevieve.

Mara op concertina met een stuk van haar album Note for Note. Dat was Loudon's Bonnie Woods en Maggie Pickens. Ze gaat verder met Old Tipperary en The Rakes of Kildare. Daarna The Glenbey en The Hills of Tara.

Bijna het einde van Song from Ireland, luisteraars. Ik dank u voor het luisteren. Song from Ireland is een programma van Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem. U kunt de playlist vinden op de Facebookpagina Song from Ireland. Ik sluit af met een stuk van de cd Good Morning to Your Nightcap. Dat zijn Paul McGuire, Desi Adams, Rory O'Kane en Ryan O'Donnell. Hier komt The Flowers of Antrim and The Humours of Ballyconnell.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Wolfen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is

0: Een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed.